0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Malvin met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is
1: Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
2: Zet je slag voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slaap voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
2: De winter draait door.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. En je hoorde net Teddy Swims met Break Up in Reverse. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er, nou dat moet ik even tellen, 7. Ja, dat zijn er een heleboel. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En dat is een hele goede vriend van mij. En die heeft een cd uitgebracht. Ik heb vorige week een nummer ervan gedraaid. En daar ga ik nog een nummer van draaien. En dat is gelijk de tip. En straks in het tweede uur, dan gaan we namelijk een paar jaar terug in de tijd, namelijk naar het jaar 2019 en zo rond 9:50, heb ik daar alvast een voorproefje van. Zo, je bent weer helemaal op de hoogte. We gaan er even 3 doen. Onderweg Bausa met Magnetic. Daarvoor de nieuwe single van KM en die heet Rustig Blijven, oftewel Blijf Rustig. Maar nu eerst King. Ja, het is Love and Pride dit keer. Ja, de Pride is in Amsterdam. En hopen dat het beter gaat als in Duitsland. Want dat was natuurlijk een ramp. Ja, het moet toch kunnen. Ik denk, we gaan met die plaat gewoon verder. Hier is King met Love and Pride.

0: rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen
0: en Studio Kaag en Brazen.

Ik dacht dat het allemaal wat koeler werd, maar het gaat weer warm worden. Oh, ongelooflijk. In de studio gaat het, de temperatuur ook weer tot kacheltje hoogte. Ongelooflijk, hè. Maar ja, we hebben de airco aanstaan, dus het blijft redelijk koel. En we moeten ook gewoon rustig blijven. We gaan nog even 3 platen draaien. Onderweg Rolf Sanchez met Marchar. En die plaat, ja, dat is een beetje een gecoverd, hoe moet ik het zeggen, geleend van Samantha Fox met I Only Wanna Be With You. Ik ga straks een klein stukje daarvan laten horen en dan zal je het ongetwijfeld herkennen. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland, Shakira, samen met Burna Boy en Die Die. Maar hier is eerst de nieuwe single van Rondé en die heet Oh My God.

Ja, ik zei het al, dit nummer van Rolf Sanchez, dat is dus geleend. Ja, de melodie van Samantha Fox met I Only Wanna Be With You. Luister maar.

Ja, precies identiek, toch? Ja, dat dacht ik ook. Maar dat maakt niet uit. Rolf Sanchez, beter goed gejat dan slecht verzonnen, zeggen ze wel eens. Ja, en zo is het ook maar net. We gaan nu weer even lekker drie doen. Onderweg de nieuwe van Crazy Abrams en die heet Good Reason. Daarvoor de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is die plaat van Cameron Winkamp en die heet Kingdom of Fear. Maar hier is eerst Criss Cross Amsterdam samen met een heleboel vrienden, behalve Yuki. Hier is My Oh My.

Dat was de nieuwe single van Martin Garrix samen met U2. En de plaat heet Fireflies. En toen ik dat zag, Fireflies, dacht ik gelijk... oh, dat is een remake van die plaat van Oil City. Maar dat is hem dus niet. Het is een heel ander nummer. Alleen de titel is wel hetzelfde. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten... dan hebben we de tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin gaan we een klein stukje terug in de tijd... namelijk naar het jaar 2019. Een heerlijk muziekjaar. En ik heb nu alvast een voorproefje... om je een klein beetje in de stemming te krijgen. Hier zijn Emma Heesters en Rolf Sanchez. Net hoorde je hem ook al met Marciar. Maar nu hoor je hem samen met Emma Heesters. Uit 2019, hier is... Pa over 30.

straks dus nog veel meer muziek uit 2019. Ja, we gaan snel door. Onderweg Bruno Mars met All My Soul. Daarvoor de tip van mij. Ja, dat is een nummer van André Barraqué. Ik zei het al, van de CD Brain Surgery. En ik heb gekozen voor het nummer...

het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik heb nog een paar nummers voor je klaarleggen. Onderweg Flair met Door het oog van de nacht. Maar nu eerst de nieuwe van Kygo samen met Max McNone. En die plaat heet Take Me Back. Dan krijgen we het nieuws. En daarna het tweede uur van de winter draait door met het megajaar 2019.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. En afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000...

0: 1000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, welkom bij Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem als je net pas inschakelt. Je hoorde net Rita Ora met Let You Love Me. En we zijn bezig met het megajaar 2019. Dus alleen maar platen uit dat jaar. En ik heb een heleboel lekkere platen meegenomen, dus we gaan gewoon heerlijk door. Onderweg Danny Vera met Rollercoaster. Daarvoor Billie Eilish met Bad Guy. Maar hier is eerst Louis Capaldi met Someone You Loved.

zo even een combinatie gemaakt. Ja, bij Billy Eilish stuitte er waarschijnlijk je hagelslag van je beschuitje af. En bij Danny Vera kon je het met de stofzuiger weer opruimen. Ongelooflijk. Ja, die Billy Eilish is een heel apart type. Maar ze had in 2019 wel een hit met dit nummer. En later ook nog met een DJ is het een remix geworden. Is het opnieuw uitgebracht. Maar dat maakt niet uit. Ik draaide gewoon deze versie. Ja, omdat ik hem leuk vond. Het is bloedje heet. Ik denk, weet je wat, ik ga proberen. Straks die plaat van Nielsen draaien. Ja, ja, ijskoud. Misschien dat het dan wat koeler wordt. Denk het niet, maar het zou zomaar kunnen. Daarvoor hoor je Mark Ronson samen met Miley Cyrus. En die plaat heet Nothing Breaks Like a Heart. Maar hier is eerst Eva Max. En die is Sweet About Psycho. En ze is ook bang voor muizen. Luister maar eens. Hey, Eva, er zit daar een muis.

0: de relatieproblemen van Nilsson. En ik denk, misschien wordt het wat cooler. Maar ja, dat heeft ook niet gewerkt. De plaat heet in ieder geval wel ijskoud. Dat dan weer wel. Onderweg Calvin Harris samen met Sam Smith. En die plaat heet Promises. Daarvoor Tones and I met Dance Monkey. Maar hier speciaal, ja, nu gedraaid, voor de Pride Parade straks in Amsterdam, Duncan Lawrence. En de plaat heet Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Oh, wat een lekker hitjaar 2019. Ja, echt serieus. Calvin Harris samen met Sam Smith. Wereldplaat toch, Promises. En we hebben nog een paar van die heerlijke platen klaar liggen. Onderweg Taylor Swift met You Need to Calm Down. Nou, dat moet ik even doen. Rust, adem in, adem uit. Ja, zo is maar net. Daarvoor Duurt te lang van Davina Michel. Maar hier is eerst The Weeknd. Deze plaat stond maanden op 1 in 2019. Hier is Blinding Lights.

was ze nog niet zo heel erg bekend, Taylor Swift. En ook nog niet getrouwd. Dat is ze allemaal inmiddels wel. En ze is ook inmiddels multi-multi-multi-miljonair. Ja, echt serieus. Want alles wat ze nu uitbrengt, dat wordt gelijk goud nummer 1. En noem het maar op. Alhoewel, die plaat van Toy Story werd volgens mij geen 1. Althans, niet hier in Nederland. We gaan er even 2 doen. Onderweg Panic at the Disco met High Hopes. Maar hier is eerst een leuke samenwerking tussen Wolf en Miss Montreal. Hier is Scared of Love.

Oh, het zit er alweer bijna op. Ton Puik is inmiddels ook in de studio gearriveerd. Straks kan je naar hem luisteren. Van 10 tot 12 Ton Puik met zijn jukebox. Ja, heerlijke muziek uit de 60s, 70s en de 80s. Ja, altijd lekker, die jukebox van Ton Puik. Nou, mij hoor je natuurlijk volgende week weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. Ik heb nu nog één plaat voor je klaar liggen. Die is van Criss Cross Amsterdam samen met Maan, Tabita en Busy. En de plaat is Hij is van mij. Fijn weekend.

0: Sets. Je voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor...

0: voor de Labour-partij die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Dit is Jukebox met Ton Puik.

Top of the World. Oh, wat mooi, jongens. The Carpenters. Goedemorgen trouwens. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Ik heb weer, wanneer dat mogelijk was, even zitten luisteren. Er staat weer een goede plaat bij. Ja, heerlijk. Ja, wat dat betreft de komende twee uurtjes. Je wekelijkse portie Golden Oldies. Classicers zijn natuurlijk ook die bekende evergreens die nooit gaan vervelen. In ieder geval, we begonnen net met de Cliff Richard. En daarna hoorde je de Carpenters. Zometeen nog voor je klaarstaan. Van Morrison, Patricia Pai. Maar we gaan eerst door met Tracy Ullman. Hier is Breakaway.

0: hoort de muziek van Patricia Pa met Someday My Prince Will Come. Hij was uit de 70 jaar. En deze hele mooie van Van Morrison, de Brown Eyed Girl. En van de week, ja, hartstikke leuk. Ja, een verjaardag. En dat was een zwager van mij. En die werd op een gegeven moment 60. En hadden we op een gegeven moment wat voor geregeld. Althans, mijn schoonzussen. Om een rondvaart te gaan maken in Den Haag. En dan denk je bij jezelf van ja, een rondvaart maken. Ja, over grachten. Leiden, dat leent zich ervoor. Delft, Amsterdam. Maar ja, Den Haag had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Nou, ik ben daar naartoe geweest en wonderbaarlijk. Het was een hartstikke mooie dag. En dan ga je nog die hele mooie statige panden allemaal door die grachten. En dan zie je Den Haag eens een keertje vanaf een andere kant. En dat vond ik op een gegeven moment ook echt wel leuk. En toen dacht ik bij mezelf van, er zijn allemaal liedjes gemaakt over Den Haag. Ja, ik weet het, Harry Klorken zijn, oh, oh, Den Haag. Maar ik heb een andere gevonden, die vind ik veel mooier. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Een hele oude van Connie Stewart.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice,

0: choreografisch gemaakt door Connie Stewart. Volgens mij heeft ze de tekst ook inderdaad zelf gemaakt. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? En plaat dateert eigenlijk aan het begin de jaren 60. Zo oud is het alweer. Zometeen andere muziek voor je klaarstaan. Maar onder andere Roger Whittaker met de Las Farrell. B.B. King komt voorbij. En ja, daarna ook nog Ever David. Maar we gaan eerst in ieder geval luisteren. Dat zijn er dan naar B.B. King.
1: Dit is Jukebox.

We hebben natuurlijk allemaal wel eens een keertje dat je naar woorden moet zoeken om iets serieus te vertellen. En dan moet je goed denken en letten op wat je zegt. Om de mens niet te kwetsen. Of, het moet allemaal een klein beetje in ere blijven. Prachtige plaat trouwens van F.R. Davids en natuurlijk Words. Vorige week heb ik een plaat gedraaid. En dat was een Motown-opname. En dat was een opname van Stevie Wonder. Weet je, dat ken je misschien nog. Oh, deze, ja. Blowing in the Wind. En toen zei ik eigenlijk al tegen je, het origineel, dat is nog ouder. Ja. Want dit is het origineel. Van Bob Dylan. How many roads must a man walk? En als we het dan op een rijtje zetten, dan... Bob Dylan, die had hem in 1963, had hij hem al. En Stevie Wonder, die nam hem op in 1966. Maar ik heb nog een mooiere opname gevonden. Uit 1969. En dan heb ik het namelijk over de Hollies. Want die hebben hem namelijk ook nog een keertje gecoverd. Blowing in the Wind. Van de Hollies uit 1969.

Ik heb al zitten kijken of ik een instelling kon veranderen. Er zit wel heel raar een compressie zit er in dat nummer. En ik krijg het er niet uit. Dat zit waarschijnlijk in de opname. Dus vandaar. Excuses daarvoor. I saw a crazy chick.

als we het dan over een zangeres hebben, dan mag deze niet ontbreken in het rijtje. Anita Baker en natuurlijk Sweet Love. En dat allemaal uit 1986. Ik zei het vorige week al, er is een collega in ieder geval van de radiostation, en die hebben de tune van toen, hebben ze erin zitten. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar ook op een gegeven moment een leuke benaming, om inderdaad die oude instrumentaaltjes weer eens te kunnen gaan draaien. Nou, ik heb er eentje gevonden en dat is wel aardig. Dat is een nummer wat gebruikt werd bij de Gouden Uren. Ze zeggen de Gouden Uren, ja, dat was toen inderdaad bij Veronica. En dat werd gepresenteerd door Peter Theekamp. En hij wordt volgende week wordt hij 65 en hij is nog steeds een discjockey. Maar goed, al met al Peter Theekamp, een goede DJ. Leuke muziek wat hij maakte, maar dit was de tune van toen.

Ja, de Gouden Uren muziek. En dat werd uitgevoerd door de Incredible Bongo Band. En het nummer heette ook Bongo Rock. En ik heb het opgenomen van een singeltje. Ik heb het dus inderdaad niet gepikt of wat dan ook. Nee, ik heb het originele singeltje. En daar stond op de B-zijde, daar stond ook een al aardig nummer. Ik heb daar ook wel eens gebruik van gemaakt in mijn programma. Dat ging allemaal zo.

Dat ongetwijfeld, als je een fan van het programma bent, dan zul je dat al eens gehoord hebben. Dat ik dat inderdaad als een achtergrondje heb gebruikt. En dit is trouwens Let There Be Drums. Hoe kan het ook anders, hè? Goed, ik heb voor je klaarstaan muziek van de Seekers. Roxette hebben klaarstaan. En ook nog een oudje, een productie van Chin & Chapman. Die maakt de muziek van Suzy Quattro, maar ook natuurlijk voor de Suite. Hier zijn ze met Coco.

En dan natuurlijk even over Peter Theekamp. Hij begon natuurlijk bij Radio Mi Amigo. En toen ging hij daar vandaan. Ging hij ook neer naar Veronica toe als schip zijnde. En nou ja, hij heeft een heleboel op die zeezenders gedaan. Uiteindelijk is hij weer bij Veronica terechtgekomen. En toen heeft hij weer een stap gemaakt naar andere zenders. Onder andere bij 100% Gold. Daar heeft hij ook inderdaad nog wat gedaan. En hij had een eigen productiebedrijf en hij maakte inderdaad jingles. En hij was heel vaak te horen als voice-over. In 2013 heeft hij gezegd van, weet je wat, daar stop ik mee. Ik ga er wat meer tijd besteden aan mezelf. Nou, het is maar even dat je het weet. Ik kan er nog eentje draaien. Ik ga een bakje koffie inschenken. Ik zie je terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Tot die tijd zei ik net al, de muziek van The Seekers.

0: Schets.
1: Je Formule 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Of via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live.
2: Studio Alphen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22

0: tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu... Jukebox. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen. En...

0: tijd geleden, 1979, voor de Police met Sending Out an SOS, oftewel Message in a Bottle. En daarvoor natuurlijk, ja, de Beatles, die hadden we het eerste uur ook al gehad. Ik heb het over het hoofd gezien. Maar goed, goede formatie natuurlijk. En ook een prachtig nummer, All My Loving. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan, muziek van Percy Sledge. De band zonder naam die komt voorbij, maar we gaan eerst luisteren naar dat mooie Ben Apple Cash. Hier is Cat Stevens.
1: Dit is Jukebox Studio Alphen.

Percy Sledgeman, a man, loves a woman, natuurlijk. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan de Blue Diamonds, een Nederlandse Indo-band met Ramona. En ook nog dat nummer wat heel weinig gedraaid is, maar dat vond ik een prachtig plaat toen de tijd. Gotta Go Home, dan heb ik het over Boney M. Maar we gaan eerst luisteren naar Jan Akkerman op zijn best. Hij speelde in Brainbox en haalde een nummer met Down Man.

hadden we namelijk. Vorige week hadden we Pink Floyd zelf. En dat was het nummer Money. Maar dit was natuurlijk een van de hoofdrolspelers. En natuurlijk Roger Waters. En it's 5:01 a.m. Het is 5:01 in de morgen. The pros and cons. De voor- en nadelen van hitchhiking, van liften. Prachtig allemaal die muziek. En de Blue Diamonds natuurlijk daarvoor met Ramona. Zometeen voor je klaarstaan, mooie ouwe van Elvis Presley. Ja, die zit ook altijd wel in het programma. En we gaan ook luisteren naar een opname. Ik weet het nog wel goed, dat hij op Radio Veronica werd hij toen als alarmschijf werd hij gebombardeerd. En toen moest ik wat centjes bijverdienen. En toen gingen we bollen pellen. En toen zaten we allemaal lekker hangbangend, zaten we de bollen te pellen onder de muziek van Gary Glitter. Hier is hij met Rock'n'Roll Part 1.

0: van Brian Ferry samen met Roxy Music zijn band. En dat was natuurlijk Avalon. En daarvoor dat hele mooie Crying in the Chapel. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan een blokje met lekkere rock and roll in het kader van The Golden Age of Rock and Roll.
1: The Golden Age of Rock and Roll.

Dat is je Madonna van ABBA. En kijk aan mijn klokje, ik zie dat we nog misschien twee plaatjes kunnen draaien. Ik heb in ieder geval weer voor je klaarstaan John Lennon. En ik heb ook nog Gloria Estefan voor je klaarstaan met dat leuke Dr. Beat. Volgende week om 10:00 zit ik weer en neem ik weer een stuk of 30 voor je mee. Ik zou zeggen een heel fijn weekend, hè. En bye bye, zwaai zwaai.

0: Sets. Formule 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de Nieuw Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: is weer weekendproloogtijd. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe uitzending van de weekendproloog. Met dit keer weer een normale dienstregeling. Als ik het zo mag noemen. Want hij is weer helemaal terug. Bruin gebrand. Wel een beetje ruzie met de koptelefoon. Dat is even wennen, hè? Martin weer
1: radio maken.
0: Welkom terug.
1: Oh, dankjewel, Bert.
0: Heb je een lekkere vakantie gehad?
1: Ik heb een heerlijke vakantie gehad.
0: Mooi weer natuurlijk.
1: Heel erg mooi weer. Ja, je hoeft tegenwoordig niet meer naar Griekenland, hè?
0: Nee, je bent er wel een beetje schor van geworden. Heb ik ben, ja,
1: nou, ik was gisteren vooral schor geworden, denk ik, in de Efteling.
0: Oh, was je in de Efteling?
1: Ja.
0: Oh, nog even eraan vastgeplakt, zeg maar. Nou, fijn dat je er weer bent. En we kunnen weer ons gaan houden aan onze vaste inhoudsopgave. En die luidt...
1: Ja, die luidt zoals altijd. We hebben de beste 3 nieuwe platen van de afgelopen week in de nieuwe 3. We hebben een vrij bescheiden aan agenda. Met wat dingetjes die te doen zijn in dit weekend. Valt helemaal wel een beetje mee met of tegen met de regionale informatie. Maar dat is natuurlijk niet vreemd, want het is immers kommer tijd. We hebben een dode van de week ook nog in het eerste uur. En dan het tweede uur moeten we een hoop dingen inhalen. Want afgelopen week is dat er niet van gekomen. Dus we hebben even een verzameling nieuwe leden van de Club van 26.
0: Oké, heel goed.
1: Ja, en de mix bestaat geheel uit platen uit de Soultyard. Want die hebben we de afgelopen week ook een beetje verwaarloosd. Ja, dus er staan een paar leuke platen in. Die past ook allemaal goed bij elkaar. Dus dat allemaal in het tweede uur doen. Natuurlijk ook het wereldberoemde spelletje.
0: Ja, ook gezellig, ja. Dat is wel leuk, ja.
1: Het spelletje. De popquiz met intro's en dan hoort eentje er niet bij... omdat hij uit een ander jaar is. Blijf lekker luisteren, zou ik zo zeggen.
0: Ja. En neem jij even een keelsnoepje. Ik heb ze bij me. En een goed slokje thee. Heb je honing?
1: Nee, ik heb geen honing.
0: Oké,
1: maar dat geeft niet.
0: Dan ga je proberen een beetje te ontzien.
1: Oh,
0: dat wordt wel moeilijk, hoor, als radiopresentator. Goed, wat hebben wij aan muziek? Nou, in dit uur hebben wij onder andere muziek van Pool 8. Een plaatje die in de New 3 stond een aantal weken geleden. We hebben, even kijken. Oh, we hebben Waylon. Een lekkere, weet ook een beetje een soulplaatje. Ik zie muziek van Rod Stewart. En ook nog, ja, komt hij aan hoor. Dat is een tijd geleden dat we deze plaat hebben gedraaid. Van welke band was hij ook alweer, Pete Townsend?
1: Van wie ook alweer?
0: Nou?
1: Van The Who.
0: The Who. Face to face nu.

0: Walk the Moon and Shut Up and Dance in a Four Face to Face. Pete Townsend. Je luistert hier naar een oude vertrouwde weekendpoloog in de juiste samenstelling. Het is alweer kwart over geworden.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Ja, tijd Martin voor de aanagenda. En wat hebben wij op zondag? Want zaterdag is er niks, hè, had ik begrepen.
2: Nou ja, ik lees het net. Het is alleen zondag.
0: Het is alleen zondag.
2: Dan kan je zaterdagavond lekker in de tuin zitten, want dan is het mooi weer. Zondag is dat nog even te betwijfelen. Dus dat is een beetje jammer, want het is een buitenevenement. Wil jij muzikaal jezelf laten verrassen en leuke nieuwe mensen ontmoeten? Het belooft weer een belevenis te worden, want ook dit jaar zijn er op bijzondere plekken unieke live muziekoptredens. Dit keer gaan we fietsen door Koudekerk aan de Rijn. En wat en waar is natuurlijk geheim. Het muzikaal ommetje 2026, wat kun jij verwachten? Muzikale optredens van hoog niveau, van elk ongeveer 30 minuten. Op vier bijzondere locaties in Koudekerk aan de Rijn. Koffie of thee bij aanvang en een hapje zijn inbegrepen. En er is een afterparty met een jam-sessie. Kost allemaal €15 of €10 als je een actief pas hebt. En dan ben je dus vriend van actief Rijnwoude. Verzamelen op zondag 26 juli vanaf 11:30 bij de Brugkerk tegenover Krancafé De Hoek. Dorpstraat nummer 53 in Koudekerk aan de Rijn. En laat je verrassen vanaf daar.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Deze zomer, net als vorig jaar op zondagmiddag, neemt Nico Domburg je mee terug in de tijd. Verwacht geen standaard radiohits, maar vergeten pareltjes en muzikale juweeltjes die je al jaren niet meer hebt gehoord. Kom gezellig langs en luister vooral mee. Mijmer weg bij de muziek van vroeger. En praat mee over platen die jouw ledenfan hebben gekleurd. Met aankomende zondag onder andere muziek van de Beatles, CCR en The Stones. Dat heeft Nico ons nog even ingefluisterd vanmiddag. Al was het vooruitkijkend op 2 augustus. Dat is volgende week, dan is er een speciale editie. Dan neemt Nico je rond 3 uur mee naar de muzikale Poeg Story. 22 liedjes en verhalen die bij deze unieke brommer hoorden. Het is allemaal gratis toegankelijk. Ook deze zondag, alle zondagen van de zomer, van 2 tot 4. En het is allemaal in de bibliotheek van Alphen Centrum. En die vind je aan de Aarkade nummertje 10 in Alphen aan de Rijn. Geen moer te doen in Kaag en Brazen blijkbaar. We hebben straks nog wel wat andere agendapunten. Dus we houden je nog wel op de hoogte van andere activiteiten uiteraard. En... oh, wat doe ik nou weer?
2: Ik weet het niet, Ben.
0: Mijn vingers zijn te lang. Ik heb lange vingers. Net een speculatie.
2: Ook lekker.
0: Ja, ook lekker.
2: Ook lekker,
0: ook lekker hoor. Zometeen hebben wij de doden van de week. Maar eerst gaan wij de allereerste draaien uit onze eigen New 3. En dat is de nieuwe van Gorgon City. Dit is Oracle samen met Sam Cooke.

0: Ja, ze zingen over een miracle, maar de plaat heet Oracle. Het is de nieuwe single van Gorgon City. En ik zat er even naast. Het is niet Sam Cooke zelf, maar de kleinzoon. Jam Cooke heet hij. Oracle als eerste plaat in onze eigen New 3.
1: Ja, als je het over dode hebt, dan heb je het even over Sam Cooke. Want die is al een hele tijd niet meer onder ons.
0: Nou, inderdaad.
1: Maar we hebben ook nog een anders die heen is gegaan. En dat is de Amerikaanse soulzanger en sessiemuzikant Jim Killstrap. Hij is afgelopen zaterdag op een 79-jarige leeftijd overleden. En dat heeft zijn familie afgelopen zondag via sociale media bekendgemaakt. Doodsoorzaak is daarbij niet genoemd. Hij laat zijn vrouw Gloria en hun kinderen en kleinkinderen achter. Begin jaren 70 zong Killstrap in Wonderlove, de begeleidingsgroep van Stevie Wonder. En op You Are the Sunshine of My Life nam hij de eerste twee regels voor zijn rekening, waarna Lenny Groves en Stevie Wonder zelf volgden. En met Blinky Williams zong hij bovendien de begintune van de sitcom Good Times.
0: Oh, ja, Good Times.
1: Zeker. En zijn grootste solohit kwam in 1975 door Kenny Nolan geschreven en geproduceerde Swing Your Daddy. Afkomstig van het gelijknamige album stond 2 weken op nummer 1 in de top 40 in Engeland. Werd het nummer 4. En in Amerika was het een minder grote hit. Daar haalde hij slechts de 55ste plaats.

0: Nog één keertje.
1: Oh, feels so good.
0: Oh, ja hoor. Jim Gilstrap, hij is niet meer. Swing Your Daddy, een plaat uit de jaren 70. De dode van deze week. En je luistert naar de weekendproloog op Studio Alphen en natuurlijk ook Studio Kaag in Braassem.
2: Dat moet je blijven doen, hoor.
0: Ja, dat moet je zeker
2: tot
0: blijven doen.
2: Tot 10 uur vanavond. Of 8 uur. Dat is maar net wanneer je luistert. Tot natuurlijk 4 uur middags, hè?
0: Ja, dat
2: allemaal.
0: Kunnen we nog steeds.
2: Wij zijn van alle markten thuis. En dan van alle tijdslots.
3: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Het is er zeker.
0: Ja, hè?
2: In Alphen, in het Bospark, al daar is zondagmiddag een persoon aangehouden na melding van overlast. Volgens de politie zorgden 2 personen voor hinder. 1 van hen zwom in het water, terwijl de ander zich aanstootgevend gedroeg.
0: Oh. Ja,
2: dat is ook niet gespecificeerd. Dat is jammer, hè?
0: Nou.
2: Agenten vroegen de 2 meerdere keren om mee te werken. 1 van hen weigerde dat en kreeg te horen dat hij meerdere bekeuringen zou ontvangen.
0: Zo.
2: En daarna, voor zijn gedrag... Nadat hij te horen kreeg dat hij voor zijn gedrag diverse bekeuringen zou ontvangen, vond hij het nodig om ons uit te schelden. Dat is een ingewikkelde zin, dat
0: nou,
2: is net al gezegd.
0: Moeilijk, ja.
2: Moeilijke zin, maar goed. Deze persoon is uiteindelijk aangehouden en de andere persoon werkte wel mee, al dus de politie. Blijven we even in Alphen, want woensdag is daar rond de klok van 1 een brand uitgebroken.
0: Oh.
2: In de serviceflat 3 Hoornen aan de Uranusstraat in Alphen.
0: Oh, Uranusstraat, ja, ja.
2: Een brandweer, ambulance en politie waren ter plaatse. 2 verdiepingen zijn ontruimd. Volgens omwonenden woedde de brand op de bovenste etage. Ook is er een hondje door de hulpdienst in veiligheid gebracht. Het vuur is ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. De brand was relatief snel onder controle, al dus de brandweer. Er zijn geen gewonden. Volgens bewoners was er binnen veel rookontwikkeling. Boven de flat cirkelde een helikopter van de politie om het vuur wat verder aan te wakkeren.
0: Ja, precies. Ja. En dat was op het dak, toch? Boven
2: op het dak.
0: Zat dat hondje dan ook op het dak?
2: Dat denk ik niet.
0: Dat denk ik niet, hè?
2: Dat
0: nee,
2: denk ik
0: niet. Dat is gek, eigenlijk. Jongens, zit nog een hondje op het dak. Haal die er nog even af. Onderweg de 2 uit de New 3. Nog wat agendapunten en andere wetenswaardigheden. Back to the 80s nu met Crazy About Her. Dit is Rod Stewart.

0: is toch een strot? Crazy Bowder, Rod Stewart. Oude rocker, hè, Martin?
1: Een hele oude rocker, inderdaad.
0: Nou. Het is half geweest.
2: De nieuwe 3.
0: Tijd voor de tweede. En over een oude rocker gesproken. Hier hebben we er nog een aantal. En die hebben een nieuwe single, de tweede uit de nieuwe 3. De nieuwe van U2.

0: is dan vaak ook handig als wij punten geven aan platen die we draaien in de nieuwe 3. Martin, hadden we bij de eerste nog niet gedaan, de nieuwe Gorgon City. Wat vond jij daarvan?
1: Een 7,5.
0: Een 7,5, voor mij ook. En dit krijgt voor mij een 7, de nieuwe U2. Die heet Street of Dreams.
1: Ja.
0: Voel het nog niet?
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik voel het eigenlijk al jaren niet met,
0: nee, met
1: U2.
0: Ja.
1: 6,5 voor mij. Ze hebben trouwens nog een nieuwere single dan deze.
0: Oh.
1: En die doen ze samen met Martin Garrix. Is een iets beter nummer. En dat heet Fireflies.
0: Nou, die is dan gepasseerd. Dat gaat hem denk ik dan niet meer worden. Ja, toch een berichtje uit de regio, Martin. Het is opvallend. Ook over een oude rocker.
1: Ja, het schijnt. Het gaat over. Sport is het, hè?
0: Ja, het is wel. Ik weet niet of dat sport is. Nee, volgens mij. Ja, tuurlijk. Het is wel sport. De sportvereniging, maar.
1: Misschien had ik het even moeten opzoeken. Ja, ik dacht dat ik wist waar je het over had.
0: Moet ik hem aanwijzen?
1: Ja. Ik kan hem niet vinden, Pet.
0: Hoe ken dat nou? Ja, je zal het toch moeten doen. Ik heb het niet voor me.
1: Zeg het even.
0: Nou, eens even kijken. Waar staat het? Het is uit bij Muiden. Het tweede bericht, hè. Gaat er boven. Ja.
1: Nu zie ik het. Ja, hoe kan ik dat nou missen?
0: Nou.
1: Goed, welkom bij het meest professionele radioprogramma van Nederland. Met de beste voorbereidingen, vooral. Shirtje raden met Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones. Dat klinkt vergezocht, maar voetbalvereniging Kikkers 69 uit Leimuiden gaat er vol voor. De aanleiding is de kledingkeuze van Jagger tijdens de lancering van het 25e studioalbum van de band. Hij droeg daar een gestreept colbert met de kleuren oranje en wit. Bijna identiek aan ons shirt, dachten ze bij Kikkers 69. Via sociale media roept voorzitter Wim Buskermolen, die binnenkort stopt met zijn rol bij de vereniging, Jagger op om naar Nederland te komen en het colbert te ruilen voor een Kikkerswedstrijdshirt. Beukenmolen zegt de hoop op een bericht van de muzikant. Eventueel kan ik ook naar Londen komen. Nou, ik wens hem heel veel succes.
0: We hebben daar audio van. Luister even mee.
2: Hi, Mick. I am the chairman of Kikkers 69. A lovely club here in Holland, near Amsterdam. This is our club shirt. We are very proud of it. It's a big surprise. We saw you last week in the papers with a nice jacket. With the same, exactly the same, like this shirt. We have a proposal. Can we have a change? You got this shirt and we got your jacket.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen, Bart. Wat denk jij? Gaat hij reageren, Mick?
1: Ik weet het niet. Maar zodra ze iets van willen van iemand,
0: ja,
1: dan wonen ze altijd in Amsterdam, hè?
0: Dan is het opeens,
1: en dan wonen ze niet meer in Leimuiden. Nee, wonen ze opeens in Amsterdam.
0: Ja. Nou, Wim, we wensen je heel erg veel succes daarmee. Wie weet reageert Mick Jagger nog. Wij gaan ondertussen een plaat draaien die klinkt uit de jaren 80, maar is van 5 jaar geleden. Waylon. Ja.

0: zomer op je radio. Wat fijn zeg. Ik krijg een beetje Earth, Wind & Fire vibes van deze plaat, Martin.
1: Heel klein beetje.
0: Heel klein beetje. Fijne vocalen met een lekkere disco sausje eroverheen. Waylon hoorde je op de radio. En Our Song, dit is Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
1: Waylon is nog lang geen veel Waylon.
0: Nee, dat is niet.
1: Als we daar maar even over eens zijn.
2: Is er wat gebeurd in de regio?
1: Zeker. Niet alleen in Alphen, alhoewel het meest in Alphen misgaat natuurlijk. Is er ook iets mis in Hazerswoude-Rijndijk al zo dat was deze week.
0: Ja.
1: Aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk heeft maandagavond een grote politieactie plaatsgevonden.
0: Oh.
1: Meerdere politievoertuigen, een helikopter en agenten met kogelwerende vesten rukten uit na een melding van een gewapende overval. Heel Hazerswoude en Rijndijk waren helemaal in de war. En de politie ook, want er was helemaal geen sprake van een gewapende overval. Maar van een kleine onenigheid.
0: Ja.
1: Al dus de politiewoordvoerder. Volgens hem was de melding niet juist doorgekomen. En er is niemand aangehouden. Maar het Hazen hadden toch even het nieuws gehaald.
0: Nou. Ja.
1: Dan, in Alphen is een bestuurder met een verlopen rijbewijs dinsdag geflitst door een agent met een snelheid van 107 km per uur. De bestuurder dan reed hij op de burgemeester Bruin Slotsingel. De maximale snelheid is al daar 50 km het uur. Agenten hielden dinsdag deze snelheidscontrole op de weg. In totaal zijn er 7 bekeuringen uitgeschreven voor snelheden tussen de 70 en 75 km per uur. Dat is ook al best veel te hard hoor,
0: ja,
1: in de bebouwde kom. Want er staat er op je teller toch minstens 80 km, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En dus een behoorlijke uitschieter van 107 km per uur, al dus de politie op Facebook. Van laatst genoemde is het verlopen rijbewijs ingevorderd. Nou, dat is echt een straf.
0: Ja.
1: Hij mag met een bekeuring een nieuw rijbewijs aan gaan vragen, al dus de politie. Het is een beetje hetzelfde als je iemand een boete oplegt. En dan heb je geen geld en dan laat je hem betalen met een lege envelop.
0: Ja.
1: Dat doet pijn.
0: Ja. Volgens mij hebben we er straks nog één of wil je het gelijk afronden?
1: Nee, dat doen we straks.
0: Doen we straks.
1: Ja, alles op zijn tijd. Maar ik vind het raar.
0: Dat vindt het raar, hè? Ja.
1: Ik vind het raar.
0: Nou, wat niet raar is en eigenlijk ook wel weer een beetje tijd geworden in Nederland. De zomer is weer een beetje terug. Niet alleen op je radio, maar ook in je tuintje ga ik vanuit. Daarom nog even een lekker zomers plaatje. En dit is toch wel een beetje de zomerhit. Misschien wel alle tijden.

0: in deze plaats. X New 3, Pool 8 en Half Inch. En daarvoor Summertime van Jesse Jeff en de Prince.
1: Ik denk de hele tijd Poeheze.
0: Bijna 10 voor en Martin heeft nog een laatste binnengekomen politiebericht.
1: Ja, ik schaap even de keel.
0: Ja, doe maar.
1: Duizend huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn die zijn donderdag zonder elektriciteit komen te zitten door een stroomstoring. Rond 8 uur in de morgen brak brand uit in een elektriciteitskast en die zorgt ervoor dat de elektriciteit is uitgevallen. En onder meer de woonwijk Kerk en Zanen, maar ook op het bedrijventerrein Rijnhaven. En daar was de schade groter. 25 bedrijven aan de Kamerling Onnesweg. Dat is de straat op het industrieterrein waar de kast is uitgebrand. Daarvoor duurde de storing tot 10 uur in de avond. Netbeheerder Liander heeft een tijdelijke elektriciteitskast geplaatst om het uitgebrande exemplaar te vervangen. Meerdere winkels, waaronder supermarkten en een bouwmarkt, zijn als gevolg van de stroomstoring niet opengegaan op donderdagochtend. Hoe de brand ontstaan is, ja, dat weten we natuurlijk niet.
0: Nooit een idee over. Deze man, die het origineel maakte van deze plaat, is ook inmiddels al een paar jaar geleden overleden. We hebben het over Pino Danjo en de nieuwe single van Young Franco. Scrucifer. Doe ze

0: 10 jaar actief. En hij doet dit samen met Screwvisser. En dat is niet de eerste keer dat hij met hem samenwerkt. Al eerder in zijn carrière maakte hij samen singeltjes. Mary Lorenzo, zo heet hij echt. Engelsman uit West London. En Pino D'Angio, die deed natuurlijk ook mee. En maakt wel een idee. Maar dat was dan ook weer niet origineel. Want nee. Dat was natuurlijk Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. Die hij daarvoor gebruikt heeft. Nou, mensen, kinderen. Wat een hoop wetensvaardigheden toch op je radio. Wat moet je er allemaal mee met die info? Hè? Nou, niks snel weer vergeten.
1: Je parkeert ergens in je rechter hersenhelft of zo. Ik vind het een 8 min, maar het enige wat ik wel een beetje miste in die plaat was...
2: Balla.
0: Ja, ik heb ook 8 min als de balla in. En wat meer balla, dan had het een 8 geworden.
1: Oké, nou goed. Mogen duidelijk zijn balla. Dat dit de laatste was uit de New 3. Je kunt je stemmen nog zo'n 10 minuten doorgeven bij ons. Via de websites of de e-mailadressen natuurlijk van ons. Balla. Dit is ook een plaatje uit de New 3.

0: Jay, Young Franco, dit waren de Back Raiders. En de vocalen werden gedaan door Xira. Sunshine, ook een ex-New 3. Van een maandje geleden ongeveer. Voordat jij op vakantie... Maar ik moet wel zeggen dat ik best wel een beetje trots ben op de platen van dit jaar die wij mogen presenteren aan je. Het zijn wel goede platen, hoor.
1: Ja.
0: Ik denk nog een goede eindlijst.
1: We hebben dit jaar zelfs...

0: van dit weekend.
1: Oh, vertel.
0: Another.
1: Oh, oh, no, oh, ja.
0: Een fijne plaat, dat ook net.
1: Oh, tweede uur komt eraan. Met Martin achter de knoppen. Wat ga je allemaal doen?
0: Ik ga hele leuke plekjes draaien. En ja, we hadden natuurlijk ook nog de Connections, hè. Vergeten te melden, maar we waren een paar weken geleden gebleven bij Sandy Coast. Met Sandy Coast.
1: Sandy Coast, inderdaad, ja. Verder gaat Martin mixen. Een spelletje met mij spelen. Een muzikaal spelletje, wel te verstaan. En wij draaien de clubklassieker. Die is van Kenny Burke, Let Me Somebody Love You.

Yeah. Voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekker trek.

0: vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Into the Groove.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Theo Alphen met het nieuws van 5 uur. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de Nieuw Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: het is weer weekendproloogtijd. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe uitzending van de weekendproloog. Met dit keer weer een normale dienstregeling. Als ik het zo mag noemen. Want hij is weer helemaal terug. Bruin gebrand. En wel een beetje ruzie met de koptelefoon. Dat is even wennen, hè? Martin, weer
1: radio maken.
0: Welkom terug.
1: Oh, dankjewel, Bert.
0: Heb je een lekkere vakantie gehad?
1: Ik heb een heerlijke vakantie gehad.
0: Mooi weer natuurlijk.
1: Heel erg mooi weer. Ja, je hoeft tegenwoordig niet meer naar Griekenland, hè?
0: Nee, je bent er wel een beetje schor van geworden. Ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, het was gisteren vooral schor geworden, denk ik, in de Efteling.
0: Oh, was je in de Efteling?
1: Ja.
0: Oh, nog even eraan vastgeplakt, zeg maar. Nou, fijn dat je er weer bent. En we kunnen weer ons gaan houden aan onze vaste inhoudsopgave. En die luidt...
1: Ja, die luidt zoals altijd. We hebben de beste drie nieuwe platen van de afgelopen week in de nieuwe drie. We hebben een vrij bescheiden aan agenda. Met wat dingetjes die te doen zijn in dit weekend. Valt helemaal wel een beetje mee met of tegen met de regionale informatie. Maar dat is natuurlijk niet vreemd, want het is immers kommere tijd. We hebben een dode van de week ook nog in het eerste uur. En dan tweede uur moeten we een hoop dingen inhalen. Want afgelopen week is dat er niet van gekomen. Dus we hebben even een verzameling nieuwe leden van de Club van 26.
0: Oké, heel goed.
1: Ja, en de mix bestaat geheel uit platen uit de Soultyard. Want die hebben we de afgelopen week ook een beetje verwaarloosd. Ja, dus er staan een paar leuke platen in. Die past ook allemaal goed bij elkaar. Dus dat allemaal in het tweede uur doen. Natuurlijk ook het wereldberoemde spelletje.
0: Ja, ook gezellig, ja. Dat is wel leuk, ja.
1: Het spelletje. De popquiz met intro's en dan hoort eentje er niet bij... omdat hij uit een ander jaar is. Of, blijf lekker luisteren, zou ik zo zeggen.
0: Ja. En neem jij even een keelsnoepje. Ik heb ze bij me. En nog een slokje thee. Heb je honing?
1: Nee, ik heb geen honing. Oké, nou, maar dat geeft niet.
0: Dan ga je proberen een beetje te ontzien.
1: Oh,
0: dat wordt wel moeilijk, hoor, als radiopresentator. Goed, wat hebben wij aan muziek? Nou, in dit uur hebben wij onder andere muziek van Pool 8. Een plaatje die in de New 3 stond een aantal weken geleden. We hebben, even kijken. Oh, we hebben Waylon. Een lekkere, weet ook een beetje een soulplaatje. Ik zie muziek van Rod Stewart. En ook nog, ja, komt hij aan hoor. Dat is een tijd geleden dat we deze plaat hebben gedraaid. Van welke band was hij ook alweer, Pete Townshend?
1: Van wie ook alweer?
0: Nou?
1: Van The Who.
0: The Who. Face to face nu.

0: Shut Up and Dance en daarvoor Face to Face, Pete Townsend. Hey, je luistert hier naar een oude vertrouwde weekendproloog in de juiste samenstelling. Het is alweer kwart over geworden.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Ja, tijd Martin voor de aanagenda. En wat hebben wij op zondag? Want zaterdag is er niks, hè, had ik begrepen.
2: Nou ja, ik lees het net. Het is alleen zondag.
0: Het is alleen zondag.
2: Dan kan je zaterdagavond lekker in de tuin zitten, want dan is het mooi weer. Zondag is dat nog even te betwijfelen. Dus dat is een beetje jammer, want het is een buitenevenement. Wil jij muzikaal jezelf laten verrassen en leuke nieuwe mensen ontmoeten? Het belooft weer een belevenis te worden, want ook dit jaar zijn er op bijzondere plekken unieke live muziekoptredens. Dit keer gaan we fietsen door Koudekerk aan de Rijn. En wat en waar is natuurlijk geheim. Het muzikaal ommetje 2026, wat kun jij verwachten? Muzikale optredens van hoog niveau, van elk ongeveer 30 minuten. Op 4 bijzondere locaties in Koudekerk aan de Rijn. Koffie of thee bij aanvang en een hapje zijn inbegrepen. En dit is een afterparty met een jam-sessie. Kost allemaal €15 of €10 als je een actief pas hebt. En dan ben je dus vriend van actief Rijnwoude. Verzamelen op zondag 26 juli vanaf 11:30 bij de Brugkerk tegenover Krancafé De Hoek. Dorpstraat nummer 53 in Koudekerk aan de Rijn. En laat je verrassen vanaf daar.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Deze zomer, net als vorig jaar op zondagmiddag, neemt Nico Domburg je mee terug in de tijd. Verwacht geen standaard radiohits, maar vergeten pareltjes en muzikale juweeltjes die je al jaren niet meer hebt gehoord. Kom gezellig langs en luister vooral mee. Mijmer weg bij de muziek van vroeger. En praat mee over platen die jouw ledenfan hebben gekleurd. Met aankomende zondag onder andere muziek van de Beatles, CCR en The Stones. Dat heeft Nico ons nog even ingefluisterd vanmiddag. Al was het vooruitkijkend op 2 augustus. Dat is volgende week, dan is er een speciale editie. Dan neemt Nico je rond 3 uur mee naar de muzikale Poeg Story. 22 liedjes en verhalen die bij deze unieke brommer hoorden. Het is allemaal gratis toegankelijk. Ook deze zondag, alle zondagen van de zomer, van 2 tot 4. En het is allemaal in de bibliotheek van Alphen Centrum. En die vind je aan de Aarkade nummertje 10 in Alphen aan de Rijn. Geen moer te doen in Kaag en Brazen blijkbaar. We hebben straks nog wel wat andere agendapunten. Dus we houden hier nog wel op de hoogte van andere activiteiten uiteraard. En oh, wat doe ik nou weer?
2: Ik weet het niet, Ben.
0: Mijn vingers zijn te lang. Ik heb lange vingers. Net een speculatie.
2: Ook lekker.
0: Ja, ook lekker hoor. Zometeen bij de doden van de week. Maar eerst gaan wij de allereerste draaien uit onze eigen New 3. En dat is de nieuwe van Gorgon City. Dit is Oracle samen met Sam Cooke.

0: ze zingen over een miracle, maar de plaat heet Oracle. Het is de nieuwe single van Gorgon City. En ik zat er even naast. Het is niet Sam Cooke zelf, maar de kleinzoon. Jam Cooke heet hij. Oracle als eerste plaat in onze eigen New 3.
1: Ja, als je het over dooi hebt, dan heb je het even over Sam Cooke. Want die is al een hele tijd niet meer onder
0: ons. Nou, inderdaad.
1: Maar we hebben ook nog een anders die heen is gegaan. En dat is de Amerikaanse soulzanger en sessiemuzikant Jim Killstrap. Hij is afgelopen zaterdag op een 79-jarige leeftijd overleden. En dat heeft zijn familie afgelopen zondag via sociale media bekendgemaakt. Doodsoorzaak is daarbij niet genoemd. Hij laat zijn vrouw Gloria en hun kinderen en kleinkinderen achter. Begin jaren 70 zong Killstrap in Wonder Love, de begeleidingsgroep van Stevie Wonder. En op You Are the Sunshine of My Life nam hij de eerste twee regels voor zijn rekening, waarna Lenny Groves en Stevie Wonder zelf volgden. En met Blinky Williams zong hij bovendien de begintune van de sitcom Good Times.
0: Oh, ja, Good Times.
1: Zeker. En zijn grootste solo-hit kwam in 1975 door Kenny Nolan geschreven en geproduceerde Swing Your Daddy. Afkomstig van het gelijknamige album stond 2 weken op nummer 1 in de top 40 in Engeland. Werd het nummer 4. En in Amerika was het een minder grote hit. Daar haalde hij slechts de 55ste plaats.

0: Nog één keertje.
1: Oh, feels so good.
0: Oh, ja hoor. Jim Gilstrap, hij is niet meer Swing Your Daddy. Een plaat uit de jaren 70, de dode van deze week. En je luistert naar de weekendproloog op Studio Alphen en natuurlijk ook Studio Kaag in Braassem.
2: Dat moet je blijven doen, hoor.
0: Ja, dat moet je zeker
2: tot
0: blijven doen.
2: Tot 10 uur vanavond, of 8 uur. Dat is maar net wanneer je luistert. Tot natuurlijk 4 uur middags, hè?
0: Ja, dat
2: allemaal.
0: Kan ook nog zijn. Ja,
2: wij zijn van alle markten thuis. En dan van alle tijdslots.
3: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Dat is er zeker.
0: Ja, hè?
2: In Alphen, in het Bospark, al daar is zondagmiddag een persoon aangehouden na melding van overlast. Volgens de politie zorgden 2 personen voor hinder. 1 van hen zwom in het water, terwijl de ander zich aanstootgevend gedroeg.
0: Oh.
2: Ja, dat wordt niet gespecificeerd. Jammer, hè?
0: Nou.
2: Agenten vroegen de 2 meerdere keren om mee te werken. 1 van hen weigerde dat en kreeg te horen dat hij meerdere bekeuringen zou ontvangen.
0: Zo.
2: En daarna, voor zijn gedrag... Nadat hij te horen kreeg dat hij voor zijn gedrag diverse bekeuringen zou ontvangen, vond hij het nodig om ons uit te schelden. Dat is een ingewikkelde zin, dat is net al gezegd.
0: Het
2: is een moeilijke zin, maar goed. Deze personen zijn eigenlijk aangehouden en de andere persoon werkte wel mee, al dus de politie. Blijven we even in Alphen, want woensdag is daar rond de klok van 1 een brand uitgebroken. In de serviceflat 3 Hoornen aan de Uranusstraat in Alphen.
0: Oh, Uranusstraat, ja.
2: Een brandweer, ambulance en politie waren ter plaatse. 2 verdiepingen zijn ontruimd. Volgens omwonenden woedde de brand op de bovenste etage. Ook is er een hondje door de hulpdienst in veiligheid gebracht. Het vuur is ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. De brand was relatief snel onder controle, aldus de brandweer. Er zijn geen gewonden. En volgens bewoners was er binnen veel rookontwikkeling. Boven de flat cirkelde een helikopter van de politie. Om het vuur wat verder aan te wakkeren.
0: Ja, precies. Ja. En dat was op het dak, toch? Boven
2: op het dak.
0: Zat dat hondje dan ook op het dak? Of
2: dat
0: zo?
2: Denk ik niet.
0: Dat denk ik niet, hè?
2: Dat denk ik niet.
0: Dat is toch een beetje gek, eigenlijk. Jongens, zit nog een hondje op het dak. Haal die er nog even af. Onderweg de 2 uit de New 3. Nog wat agendapunten. En andere wetenswaardigheden. Back to the 80s, nu met Crazy About Her. Dit is Rod Stewart. I want this-

0: heb je toch een strot? Crazy Bowder, Rod Stewart. Oude rocker, hè, Martin?
1: Een hele oude rocker.
0: Inderdaad. Nou. Het is half geweest.
2: De nieuwe three.
0: Tijd voor de tweede. En over een oude rocker gesproken. Hier hebben we er nog een aantal. En die hebben een nieuwe single, de tweede uit de nieuwe three. De nieuwe van U2.

0: is dan vaak ook handig als wij punten geven aan platen die we draaien in de nieuwe 3. Martin, hadden we bij de eerste nog niet gedaan, de nieuwe Gorgon City. Wat vond jij daarvan?
1: Een 7,5.
0: Een 7,5, voor mij ook. En dit krijgt voor mij een 7, de nieuwe U2. Die heet Street of Dreams.
1: Ja.
0: Voel het nog niet?
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik voel het eigenlijk al jaren niet met,
0: met
1: U2. 6,5 voor mij. Ze hebben trouwens nog een nieuwere single dan deze.
0: Oh!
1: En die doen ze samen met Martin Garrix. Is een iets beter nummer. En dat heet Fireflies.
0: Nou, die is dan gepasseerd. Dat gaat hem denk ik dan niet meer worden. Je had nog een berichtje uit de regio, Martin. Het is opvallend. Ook over een oude rocker.
1: Ja, het schijnt. Het gaat over... Sport is het, hè?
0: Ja, het is wel... ik weet niet of dat sport is. Hey, volgens mij, ja, natuurlijk, het is wel sport. Een sportvereniging, maar...
1: Misschien had ik het even moeten opzoeken. Ja, ik dacht dat ik wist waar je het over had.
0: Moet ik hem aanwijzen?
1: Ja. Ik kan hem niet vinden, Pet.
0: Hoe ken dat nou? Je zal het toch moeten doen. Ik heb het niet voor me.
1: Zeg het even.
0: Nou, eens even kijken. Waar staat het? Het is uit Leimuiden. Het tweede bericht, hè. Staat er boven. Ja.
1: Nu zie ik het. Hoe kan ik dat nou missen?
0: Nou.
1: Goed, welkom bij het meest professionele radioprogramma van Nederland. Met de beste voorbereidingen, vooral. Shirtje raden met Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones. Dat klinkt vergezocht, maar voetbalvereniging Kikkers 69 uit Leimuiden gaat er vol voor. De aanleiding is de kledingkeuze van Jagger tijdens de lancering van het 25e studioalbum van de band. Hij droeg daar een gestreept colbert met de kleuren oranje en wit. Bijna identiek aan ons shirt, dachten ze bij Kikkers 69. Via sociale media roept voorzitter Wim Buskermolen, die binnenkort stopt met zijn rol bij de vereniging, Jagger op om naar Nederland te komen en het colbert te ruilen voor een Kikkerswedstrijdshirt. Beukermolen zegt de hoop op een bericht van de muzikant. Eventueel kan ik ook naar Londen komen. Nou, ik wens hem heel veel succes.
0: We hebben daar audio van. Luister even mee.
2: Hi, Mick. I am the chairman of Kikkers 69. A lovely club here in Holland, near Amsterdam. This is our club shirt. We are very proud of it. It's a big surprise. We saw you last week in the papers with a nice jacket. With the same, exactly the same, like this shirt. We have a proposal. Can we have a change? You got this shirt and we got your jacket.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen, Bart. Wat denk jij? Gaat hij reageren, Mick?
1: Ik weet het niet. Maar zodra ze iets van willen van iemand, dan wonen ze altijd in Amsterdam, hè?
0: Dan is het opeens,
1: en dan wonen ze niet meer in Leimuiden. Wonen ze opeens in Amsterdam.
0: Ja. Nou, Wim, we wensen je heel erg veel succes daarmee. Wie weet reageert Mick Jagger nog. Wij gaan ondertussen een plaat draaien die klinkt uit de jaren 80, maar is van 5 jaar geleden. Waylon. Ja.

0: zomer op je radio. Wat fijn zeg. Ik krijg een beetje Earth, Wind & Fire vibes van deze plaat, Martin.
1: Een klein beetje.
0: Heel maar,
1: een klein beetje.
0: Fijne vocalen met een lekkere disco sausje eroverheen. Waylon hoorde je op de radio. En Our Song, dit is Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
1: Waylon is nog lang geen veel Waylon.
0: Nee, dat is niet.
1: Als we daar maar even over eens zijn.
2: Is er wat gebeurd in de regio?
1: Zeker. Niet alleen in Alphen, alhoewel het meest in Alphen misgaat natuurlijk. Is er ook iets mis in Hazeswoude, Rijndijk, al zo dat was deze week.
0: Ja.
1: Aan de Rijndijk in Hazeswoude, Rijndijk, heeft maandagavond een grote politieactie plaatsgevonden.
0: Oh.
1: Meerdere politievoertuigen, een helikopter en agenten met kogelwerende vesten rukten uit na een melding van een gewapende overval. Heel Hazeswoude en Rijndijk waren helemaal in de war. En de politie ook, want er was helemaal geen sprake van een gewapende overval. Oh, maar van een kleine onenigheid.
0: Ja.
1: Al dus de politiewoordvoerder. Volgens hem was de melding niet juist doorgekomen. En er is niemand aangehouden. Maar het Hazen hadden toch even het nieuws gehaald.
0: Nou.
1: Dan, in Alphen is een bestuurder met een verlopen rijbewijs dinsdag geflitst door een agent met een snelheid van 107 km per uur. De bestuurder dan reed hij op de burgemeester Bruin Slotsingel. De maximale snelheid is al daar 50 km het uur. Agenten hielden dinsdag deze snelheidscontrole op de weg. In totaal zijn er 7 bekeuringen uitgeschreven voor snelheden tussen de 70 en 75 km per uur. Dat is ook al best veel te hard hoor,
0: ja,
1: in de bebouwde kom. Want er staat er op je teller toch minstens 80 km, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En dus een behoorlijke uitschieter van 107 km per uur, al dus de politie op Facebook. Van laatst genoemde is het verlopen rijbewijs ingevorderd. Nou, dat is echt een straf.
0: Ja.
1: Hij mag met een bekeuring een nieuw rijbewijs aan gaan vragen, al dus de politie. Het is een beetje hetzelfde als je iemand een boete oplegt en dan heb je geen geld en dan laat je hem betalen met een lege envelop.
0: Ja.
1: Dat doet pijn.
0: Ja. Volgens mij hebben we er straks nog één of wil je het gelijk afronden?
1: Nee, dat doen we straks.
0: Doen we straks.
1: Ja, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd.
0: Zo is dat.
1: Maar ik vind het raar.
0: Dat vindt het raar, hè? Ja.
1: Ik vind het raar.
0: Nou, wat niet raar is en eigenlijk ook wel weer een beetje tijd geworden in Nederland. De zomer is weer een beetje terug. Niet alleen op je radio, maar ook in je tuintje ga ik vanuit. En daarom nog even een lekker zomers plaatje. En dit is toch wel een beetje de zomerhit. Misschien wel alle tijden. Jazzy Jeff en de Fresh.

0: blijft lekker deze plaats. X-New 3, Pool Aid, een half inch. En daarvoor Summertime van Jesse Jeff en The Prince.
1: Ik denk heel dat je Pool Aid.
0: Bijna 10 voor en Martin heeft nog een laatste binnengekomen politiebericht.
1: Ja, ik schaap even de keel.
0: Ja, doe maar.
1: Duizend huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn die zijn donderdag zonder elektriciteit komen te zitten door een stroomstoring. Rond 8 uur in de morgen brak brand uit in een elektriciteitskast en die zorgt ervoor dat de elektriciteit is uitgevallen. In onder meer de woonwijk Kerk en Zanen, maar ook op het bedrijventerrein Rijnhaven. En daar was de schade groter. 25 bedrijven aan de Kamerling Onnesweg. Dat is de straat op het industrieterrein waar de kast is uitgebrand. Daarvoor duurde de storing tot 10 uur in de avond. Netbeheerder Liander heeft een tijdelijke elektriciteitskast geplaatst om het uitgebrande exemplaar te vervangen. Meerdere winkels, waaronder supermarkten en een bouwmarkt, zijn als gevolg van de stroomstoring niet opengegaan op donderdagochtend. Hoe de brand ontstaan is, ja, dat weten we natuurlijk niet.
0: Ik heb nooit een idee over. Deze man die het origineel maakte van deze plaat is ook inmiddels al een paar jaar geleden overleden. We hebben het over Pino Danjo en de nieuwe single van Young Franco, Scrucifer.

0: populaire gast bij, vooral muzikale gast bij andere radiostations. Martin, hoort in deze plaat van de week al ergens, hè?
1: Ja, ik denk bij Veronica op de zaterdag. Reizen zaterdag en zondag natuurlijk altijd fijne jaren 80 platen. Ja. En toen realiseerde ik mij dat dit uit de jaren 80. Ik dacht altijd dat het jaren 70 was, maar het is wat later een hit van Stevie Wonder. In de regel vond ik voor de carrière van Stevie Wonder geld hoe later, hoe slechter. Maar dat gaat voor deze niet op.
0: Nee, dat gaat zeker niet. Maar jij luistert dus ook naar de concurrent.
1: Sorry.
0: Doe ik nooit. Nee, hoor nog nee, nooit. Alleen maar studio over.
1: Geloof ik echt helemaal niks.
0: En studio elkaar gebrazen bij elkaar. 8 minuten voor. Leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld bij je eigen weekendbeloog. Het is tijd geworden om de derde te draaien. Welke derde dan? Nou, een nieuw 3 bestaat nou eenmaal uit 3 platen, dus er blijft nog eentje over. Hè? En dat is een leuk ook weer, hoor. Misschien wel voor mij de beste. Het zou zomaar kunnen. Het is de nieuwe single van Almost Monday. Better late than never. De nieuwe

0: Misschien is het toch een ander, Pet.
1: Misschien is het toch een ander.
0: Het lijkt op iets van Pink en ik dacht even dat het dit was.
1: Oh, die van Anja.
0: Maar misschien is het toch een ander.
1: Ik denk toch een ander is inderdaad. Het was Almost Monday.
0: Ik ben niet zo tegen deze thuis in het werk van Pink.
1: Nou ja, Better Late Than Ever, dat was de nieuwe single.
0: Ja, een leuke plaat hoor.
1: Laten we Pink even wegschrijven. Ja,
0: want weg met die Pink.
1: Ja, het was Almost Monday. Is Better Late Than Ever. Krijg van mij een 8 rond. Vind een leuke plaat.
0: Ja, ik doe er een 8 bij. Ik vind
1: gewoon
0: ook
1: bij,
0: leuk.
1: Ja. Jongen, jouw schelen. Hoppakee.
0: We dachten even, het komt uit Australië. Maar dat was niet zo, hè?
1: Nee, dat was niet zo.
0: In die pop uit San Francisco?
1: Nee, San Diego.
0: Ja, die ligt allemaal vlak bij elkaar. Goed, we gaan naar Hazerswoude-Dorp. Vandaar is de jaarmarkt weer. Een jaarlijks dorpfeest dat plaatsvindt in de laatste volle week van augustus. Dus je moet er nog even op wachten. Dit jaar van 23 tot en met de 29e. Een groot evenement voor het dorp waar veel inwoners en bezoekers op afkomen. Eigenlijk is het een feestweek met allerlei activiteiten. Zoals daar zijn de braderie, een kermis met attracties, live muziek en feesttenten. De poldercross en activiteiten voor kinderen en families. Het evenement wordt omschreven als een groot feest voor jong en oud. En is een belangrijke traditie in de geschiedenis van Hazerswoude. Dus kom dat zien mensen van 23 tot en met 29 augustus.
1: Nou, gezellig, ik ga. Hand in hand over het terrein.
0: Met wie?
1: Nou, dat weet ik wel niet. Misschien wil jij wel mee. Gezellig hoor.
0: Hand in hand.
1: We draaien er nog eentje tot aan het nieuws. Ja, en dan gaat Martin natuurlijk weer mixen. Hij heeft een spelletje voor ons. Connections. Misschien nog wel een club van 26. Ik weet het niet. In ieder geval draaien we de clubklassieken nu even. Ramsey Lewis en Co.

0: Studio Alfa.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Zet je voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek, familiedag. Zaterdag 1 augustus, vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek, familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zet je voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek, familiedag. Zaterdag 1 augustus, vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek, familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zet je voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek, familiedag. Zaterdag 1 augustus, vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek, familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zet je grap voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Hardlopen, Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires, Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zet je grap voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij
3: Studio Alphen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesloten.

0: kleurt. Puja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen.

0: een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen.
2: Studio Kaag en Razen.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je. Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
3: 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is

0: vraag is natuurlijk, zitten wij wel in je systeem aan de andere kant van de radio? Ik verwacht van wel hoor, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van je eigen weekendproloog.
1: Ja, met een leuke plaat om mee te openen.
0: Nou hè.
1: De original, de luxe versie van You Are In My System van Carrie Chandler. Hij doet dit samen met Troy Denari. Nou, het is natuurlijk niet de original, want nee. De original is de plaat meer dan 40 jaar oud. Maar wat grappig is dat er niet alleen een... Deze vers niet alleen is met zang van Troy Denari, maar ook met zang van Mick Murphy. En die was natuurlijk vroeger samen met David Frank. The System. You. Daar heb je hem, daar heen hem.
0: Daar is hij, hè? Ja, dat was het hoor. Goedenavond en welkom weer bij een nieuwe uitzending van de Weekendproloog. 2 uur lang debiele wijsheden en andere ongeheim, maar ook zeker serieuze... berichten en serieuze andere zaken.
1: Serieuze
0: ja, Martin heeft net van de redactie weer een boekwerk gekregen. Vertel eens even, nou ja. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, in ieder geval gaan we de zomer vieren met het Kreukfestival hier om de hoek.
0: Oh, nou, dat,
1: ja,
0: is,
1: dat is in de aanagenda van vanavond. En we hebben ook nog Nico Domburg in de aanagenda.
0: Oh.
1: Verder, wat is er nog meer allemaal gebeurd? Dus even kijken of we op politieberichten het een en ander te melden hebben. Ik kan het zo snel niet vinden of er politieberichten zijn.
0: Hij staat bovenaan de lijst, die komt zo meteen wel, joh.
1: Ja. Een man uit Den Haag is zaterdagavond gereanimeerd. Bestuurder van een brommobiel is dinsdag uit het water gered. Ah, te veel. En in Benthuis is er nog wat gebeurd, mensen. Te veel om op te noemen.
0: Verder natuurlijk weer de vaste ingrediënten van dit programma. Zoals in het eerste uur hebben we uiteraard weer de 3 nieuwe hits. In de nieuwe 3, The Future Sounds, de hits van deze zomer. Ze komen jouw kant op.
1: Ja. Tweede uur gaan we ook nog heel veel dingen doen.
0: Oh ja?
1: Ja, maar dat vertel ik straks wel. Het is grappig dat je deze plaat draait, want meestal is de NS in het nieuws omdat je lang op de trein moet wachten. Maar ja. Nu is het in het nieuws omdat er meer mensen op de trein wachten, omdat er meer mensen met de trein gaan. Dus dat is op zich goed nieuws.
0: Dat is op zich goed nieuws.
1: Heel fijn, vind ik dat.
0: Martin heeft het over deze plaat, want die plaat heet Waiting for a Train. Het is een

0: Ga ik me ook wel een keer leuk, Martin. Op die manier op vakantie te gaan. Destination unknown. Je pakt het vliegtuig, je komt ergens uit. En word je helemaal verrast.
1: Maar deze heeft wel een destination, want het heet namelijk Destination Calabria. Dus daar gaat hij naartoe. Alex Scadino. En daarvoor hoorde je uit Australië van Down Under, Flash in the Pan en Waiting for a Train.
0: Nou, deze trein dendert nog door. Zeker nog een goed uur en drie kwartier op je radio. We gaan weer even kijken in de regio.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Ja, wat hebben we allemaal te doen deze zaterdag? Kom de zomer en het weekend vieren bij het Kreuk Festival. Het festival is al op vrijdag begonnen. Maar zaterdag is het ook open vanaf 2 uur en duurt nog tot na middernacht. De Kreuk Weekender is een festival met hits, disco, oud, house, 90s rave en nog veel meer. Het lijkt een weekendproloog wel.
0: Nou hè.
1: Iets om niet te missen dus. En dit spektakel is in Oude Wetering om de hoek van de studio. We horen de beats dreunen hier in het gebouw.
0: Nou,
1: tickets kosten
0: ja.
1: €26. Park de Meerkreuk ligt tegenover Dirk van de Broek.
0: En dat is in de Oude Wetering, dacht ik.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Nou, deze zomer op zondagmiddag neemt Nico Domburg je weer mee terug in de tijd. Geen standaard radiohits, maar van die oude vergeten pareltjes. Muzikale juweeltjes die je al jaren niet meer hebt gehoord. Kom eens een keertje langs, dat is leuk hoor. Meeluisteren, lekker wegmijmeren bij de muziek van vroeger. Praat over de plaatjes die jouw leven hebben gekleurd. Heb het vorige week al even genoemd. Ook deze zondag, de 2e augustus, is er een speciale editie.

0: Dan neemt Nico je rond een uurtje of drie mee naar de muzikale poegparty. 22 liedjes en verhalen die bij deze unieke brommer hoorden. Het is allemaal gratis toegankelijk. En op de zondagen van deze zomer is dat ieder weekend van 2 tot 4... in de bibliotheek van Alphen Centrum aan de arcade nummertje 10. En dat is natuurlijk in Alphen aan de Rijn.
1: Zeg, ik kijk even naar de playlist.
0: Ja.
1: Volgens mij missen we een dooie.
0: Missen we een dooie?
1: Ja.
0: Oh, dat is niet goed.
1: Nee, is niet goed, want die hebben we wel, hoor.
0: We hebben hem wel. Wat we niet missen, dat zijn drie spiksplinternieuwe platen. De hits van de toekomst en onze eigen nieuwe thriller. Laten we gelijk aftrappen met de nieuwe single van Barry Can't Swim. Nog steeds niet. Kan nog steeds niet zwemmen.
1: Dat is onhandig, want ja. Met dit weer moet je echt wel kunnen zwemmen.
0: Nou, in ieder geval kan hij wel dansen, want zo heet zijn nieuwe single. Dit is Dance, Dance, Dance.
2: Future hits. The new three.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me. Back to me.
4: De weekendproloog.

0: zei het net volledig incorrect, de titel van deze plaat. Niet Dance, Dance, Dance, maar Dance, Dance, Dance. Komt dat misschien door het land van herkomst van Barry Can Swim?
1: Nou, dat denk ik niet, want hij komt uit Edinburgh.
0: Edinburgh. Dat is weer naar Dance, Dance, Dance.
1: Edinburgh. Nou, misschien wel.
0: Nou, vind je ervan, deze plaat?
1: Ik vind het een leuk plaatje.
0: Ja.
1: Ik geef het een 8 min.
0: Ik geef het een 7,5. En ook jij, Thijs, kunt nog steeds meestemmen. Mocht je dat willen als je lid bent van het panel. De Reaper is weer gestart. De man met de zeis is binnengekomen voor de dode van deze week.
1: Ja, en die heeft het internationale nieuws gehaald, deze dode. Het is de Franse DJ Kavinsky. Omdat het Franse Openbare Ministerie heeft bevestigd in een bericht van Le Parisien dat de 50-jarige producer en DJ dinsdag dood is aangetroffen in zijn

0: woning in Parijs. En dan loopt een onderzoek naar de doodsoorzaak. Dat is even andere koek.
1: Nou.
0: Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Bellergier. En die naam gebruikt hij al sinds zijn EP Teddy Boy. De eerste EP die hij uitbracht in 2006. Het is een alter ego die bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. En als zombie terugkeert om elektronische muziek te maken. En zijn muziek was een mix tussen synthwave-invloeden uit de jaren 80 en de Franse electro house van bijvoorbeeld Daft Punk. In 2010 verscheen zijn LP, zijn EP Night Call, waarvan hij de nummers samen met Guy Manuel de Homem Christo, oftewel de ene helft van Daft Punk, schreef en produceerde. En toen het gelijknamige nummer werd opgenomen in de soundtrack van de speelfilm Drive met Ryan Gosling, was zijn naam definitief gevestigd. In 2024 bracht hij het nummer opnieuw uit. En ditmaal deed hij dat met zangeres Angèle. Ze waren dat jaar samen te zien in de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky was bevriend met collega-artiest en filmmaker Quentin Dupieux, wiens films hij ook verscheen. En meerdere nummers van Kavinsky zijn voor videogames gebruikt, zoals het nummer Testorossa Autodrive. En dat kan maar in één spel zijn natuurlijk. Dat is in Grand Theft Auto nummertje 4. Nou, dat was het hele verhaal, Pet.

0: De vrouwelijke vocalen zijn door Kavinsky door een flinke vocoder gehaald overigens. Was dit nu de 2024 versie of de origineel? Van
1: volgens mij is het het origineel.
0: Ja, want dan was het Love Fox die je hoorde, want Angèle deed de vocalen opnieuw voor de Olympische Spelen versie. Was op de dode van de week Kavinsky. Ook hem moeten we helaas afvinken op het lijstje van de doden van de week.
1: Ja, een lange lijst.
0: Een hele lange lijst.
1: Ja, we zouden graag willen weten wie er volgende week op die lijst staat. En ik denk dat heel veel mensen dat zouden willen weten. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet.
0: Dat weet je volgende week als je weer luistert.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Ja, man, te veel om op te noemen. Niet helemaal in de regio, maar toch met een vette link naar de regio. Een 49-jarige man uit Den Haag is zaterdagavond gereanimeerd. Na een wel heel ernstige mishandeling in het Zuiderpark in Den Haag. Ook een andere Hagenaar werd gewond aangetroffen. De mishandeling zou ongeveer rond 9:15 in de avond hebben plaatsgevonden. Omstanders zijn een van de twee slachtoffers meteen gaan reanimeren. Voor hem is ook een traumahelikopter naar Den Haag gevlogen. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een 35-jarige man uit, hoe kan het ook anders, Alfa aan de Rijn, is door getuigen aangewezen als verdachte. En hij is aangehouden en hij zit nog vast. En even een heel vreemd berichtje, ook uit Alfa aan de Rijn. Laten we ze maar even samenpakken. Vanuit meerdere zorginstellingen kwamen zondag meldingen van vermissingen binnen bij de politie.
0: Oh.
1: Ja, en op Facebook vermeldt de politie dat alle vermiste personen na zoekacties weer veilig zijn aangetroffen. Maar ze maken niet bekend wat het exacte aantal locaties is en hoeveel personen het gaat. Ik vind het een beetje een vreemd bericht.
0: Hè? Nou, dat is ook een raar bericht, hoor. Maar gelukkig zijn ze alweer terug.
1: Dat is al het belangrijkste.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ze zijn weer terug en dan kunnen ze luisteren naar de radio, net als jij.
0: Ja.
1: En dat moet je blijven doen, want de komende uur en drie kwartier, nou, anderhalf uur, hebben we nog heel veel hele leuke muziek voor je.
0: Ja, maar zeker deze plaats voordat ze het zorginstellingen. Er zitten toch vaak mensen op leeftijd, hè? Net zoals wij. Want dit is muziek uit de jaren 70. Tot Noord zijn iedere week één plaatje in ieder geval uit de jaren 70. En dit is wel leuk hoor. Stealing! Reeling in the ears!

0: denk dat ik mijn allereerste stapje zet tijdens deze plaat, Martin. Uit 1972, Steely Dan. En Reeling in the Years. Het is half geworden bij je eigen weekendvlog. En Martin was er nog niet. We hebben het over...
1: Ik er nog niet?
0: Nee, niet met alle politieberichten.
1: Oh nee, ik heb er nog twee. Ja. Als eerste gaan we naar Koudekerk aan de Rijn. Want er liggen meer plaatsen aan de Rijn, niet alleen Alphen. Een bestuurder van een brommobiel is dinsdag al daar uit...

0: Uit het water gered en in het water gereden. De chauffeur was met het voertuig in de sloot beland en kon volgens een woordvoerder van de politie niet zelfstandig uit zijn autootje komen. In de bocht op de Lage Waard. Ja, een tricky bocht hoor in Koudekerk.
1: Dat is heel lastig.
0: Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur. En hij is zo vanaf het taluut het water ingereden. En op de zijkant is de brommobiel volgens in de sloot terechtgekomen. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. We weten niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En we weten ook niet hoe de inzittende aan toe is. Dat is jammer.
1: Dat is gewoon een oud persoon geweest zijn. Nou, dat hoeft niet trouwens. Hè?
0: Nee, dat is waar. Er staat brommobiel, maar goed, dat zijn natuurlijk al die karretjes. Hè? Die elektrische karretjes. Ja, dat is heel hip hoor.
1: Kom je thuis?
0: Half Amsterdam staat ermee vol. Dan gaan we naar Benthuizen, want daar heeft afgelopen weekend een grote vechtpartij plaatsgevonden.
1: Oh.
0: 15 personen waren erbij betrokken. Om en nabij. Het parate peloton van de politie is altijd goed, hè, als je een paraat peloton
1: heeft. Dat is handig.
0: Die heeft de vechtpartij onderbroken en de betrokkenen uit elkaar gehaald.
1: Even stoppen, jongens. Nu mag je weer door.
0: Klaar nou. De politie schrijft op Facebook dat een verkeersconflict de aanleiding was voor de vechtpartij. Mijn god, er zaten veel mensen in die auto's dan.
1: Nou.
0: Geen van de betrokkenen wil aangifte doen. En omdat niemand aangifte wil doen, zijn alle betrokkenen gecontroleerd en is het incident vastgelegd in het politiesysteem. Al dus de politie. En daar blijft het bij.
1: Goed. Nou. Dat waren dan de politieberichten van afgelopen week. Wij gaan door met de tweede uit onze eigen New 3. Dat is altijd een belevenis, vooral als Charlie XCX een nieuwe single heeft.
0: Zeker.
1: En die heet Camera.
2: De New 3.

0: niet, Martin, met deze plaat. Ik had het iets spectaculairder verwacht. Charlie XCX, Camera, de nieuwe single. Ja, ik krijg van mij een 7 plus, Mart.
1: Nou, dat vind ik een goed idee.
0: Vind je dat goed idee?
1: Vind ik een goed idee. Als jij hem er even opzet, dan zorg ik dat de administratie voor elkaar komt.
2: Ja. Martin, hebben we nog iets leuks lokaals?
1: Ja, dat hebben we zeker. Want de Tobbikensteken en Tontknuppelen die vinden dit jaar waarschijnlijk niet plaats, of zeker niet plaats, op het terrein van EMM 21.
0: Oh.
1: Vanwege de verbouwing van het clubgebouw kunnen niet alle activiteiten plaatsvinden bij de voetbal- en hockeyclub tijdens de Veense Feestweek. Want daar hebben we het natuurlijk over, hè. De Veense Feestweek. Mensen, dan gaan we weer helemaal los hier. In overleg tussen EMM en het Oranje Comité is besloten dat de taptoe wel doorgaat bij de vereniging. Voor Tobbikensteken en Tontknuppelen wordt gewerkt aan een passend alternatief. Aldus de organisaties. We vinden het jammer dat het nog niet alles op onze eigen accommodatie kan plaatsvinden, maar kijken er naar uit om samen toch een mooie en gezellige kermisweek te organiseren. Ja. En de Oranje Feesten staan weer in de boeken van 11 tot en met 20 september hier in Roelof Arnsveen.
0: Hoop een beetje op nog zomers weer, hoor, toch dan, hè?
1: Een zomersplaatje heb je ook, Ben.
0: Een zomersplaatje erbij. Ja, hoor. Oh.

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brazen.
1: Studio

0: ze komen uit Noorwegen. Het is een trio. De Bauza. En het is de opvolger van Magnetic. En daarvoor de Four Tops en Loco in Acapulco.
1: Ja, en dat was in hun nadagen. Want het is het laatste hit die ze hebben weten te scoren. De mannen van de Four Tops. Het was van een film, Buster. Waar Phil Collins de hoofdrol speelde. Hij heeft het nummer ook geschreven. En hij speelde ook drums. En hij heeft het medegeschreven met Lamont Dagier. Ongetwijfeld bekend als een van de grote mannen achter de Motown-hits. Waar de Four Tops natuurlijk ook ooit waren begonnen. Wat een verhaal, hè?
0: Ja, een goed verhaal weer. Dat weet je allemaal weer. Educatieve radio, ook op muzikaal gebied. En dit is ook zo'n fijne. Een van de grote kanshebbers in een top 3 positie... in het jaaroverzicht van de New 3. Dit is de laatste van Ketama.

0: Ketama. En comes and goes hier bij je eigen weekendpullo. We duiken nog even de regio in.
1: Oh, ik dacht dat er wat muziek kwam.
0: Nou, dat komt zo meteen alweer hoor. Eerst heeft Martin nog een berichtje.
2: Ja, dat heb ik zeker. Van zondag tot en met zaterdag. En dat moet ik bij zeggen, van zondag 2 tot en met zaterdag 15 augustus... is het Internationaal Romeins Festival in Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn.
3: Leuk.
2: Alweer voor de 27e keer dat het georganiseerd wordt. Romeinse legionairs slaan hun kamp op. Ze worden vergezeld door ambachtslieden, dames en kinderen.
0: Oké.
2: Dames, die zijn toch van alle tijd.
0: Nou, hè?
2: Brengen bezoek aan het Romeinse kampement. Bekijk de demonstraties van de vele andere activiteiten. Doe mee aan de exercities. En bewonder de ceremonie in de Romeinse tempel. Meer info kan je vinden via archeon.eu. EU moet ik zeggen. En dan de sportcoaches van sportbedrijf Kaag en Brazem organiseren een beweegbingo.
0: Oh, wat leuk.
2: Tijdens de bingo is elk getalletje gekoppeld aan een beweging met arm, been, hoofd, romp of schouder en nek. Eerst het getalletje aankruisen en daarna lekker meedoen op de muziek. De sportcoaches doen het voor. Met deze actieve bingo kom je lekker in beweging, ontmoet je andere mensen. Plezier en gezelligheid staan voorop. Neem een vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee. Sluit gezellig aan en kom lekker meeswingen. Deze activiteit vindt plaats in de toneelzaal van Tech Campus de School op donderdag 13 augustus om 11 uur. Het klinkt toch wel een klein beetje als een bejaardenevenement.
0: Dat zou best wel kunnen hoor.
2: Als ik het mis heb
0: hoor. Wij mogen er zo komen dan bijna.
2: Als het een bejaardenevenement is mag ik zeker komen.
0: Ja hoor, absoluut.
2: Ik heb een 60 plus pas bij.
0: 12 voor op je radio. Nog even terug naar de jaren 80 met Do I Do.

0: Het is een populaire gast bij, vooral muzikale gast bij andere radiostations. Martin, hoort in deze plaat van de week al ergens, hè?
1: Ja, ik denk bij Veronica op de zaterdag. Reizen zaterdag en zondag natuurlijk altijd fijne jaren 80 platen. Ja. En toen realiseerde ik mij dat dit uit de jaren 80. Ik dacht altijd dat het jaren 70 was, maar het is wat later een hit van Stevie Wonder. In de regel vond ik voor de carrière van Stevie Wonder geld hoe later, hoe slechter. Maar dat gaat voor deze niet op.
0: Nee, dat gaat zeker niet. Maar jij luistert dus ook naar de concurrent.
1: Sorry.
0: Doe ik nooit. Nee, hoor nog nee, nooit. Alleen maar Studio Alphen.
1: Geloof ik echt helemaal niks.
0: En Studio Kagebrazen bij elkaar. 8 minuten voor. Leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld bij je eigen weekendbeloog. Het is tijd geworden om de derde te draaien. Welke derde dan? Nou, een nieuw 3 bestaat nou eenmaal uit 3 platen. Dus ja, er blijft nog eentje over. Hè? En dat is een leuk ook weer. Hoor. Misschien wel voor mij de beste. Het zou zomaar kunnen. Het is de nieuwe single van Almost Monday. Better Late Than Never.

0: Misschien is het toch een ander, Pit.
1: Misschien is het toch een ander.
0: Het lijkt op iets van Pink. En ik dacht even dat het dit was.
1: Oh, die van Anja.
0: Maar misschien is het toch een ander.
1: Ik denk toch een ander is inderdaad. Dat was Almost Monday.
0: Ik ben niet zo thuis in het werk van Pink.
1: Nou ja, Better Late Than Ever, dat was de nieuwe single.
0: Ja, een leuke plaat hoor.
1: Laten we Pink even wegschrijven. Ja, want dat was
0: weg met die Pink.
1: Ja, het was Almost Monday. Dus Better Late Than Ever krijgt van mij een 8 rond. Vind je een leuke plaat?
0: Ja, ik doe er een 8 bij. Ik vind het gewoon leuk.
1: Bij, hoor. Ja. Jongen, jouw schelen, hoppakee.
0: We dachten even, het komt uit Australië, maar dat was niet zo, hè?
1: Nee, dat was niet zo.
0: Indie Pop uit San Francisco?
1: Nee, San Diego.
0: Ja, dat ligt allemaal vlak bij elkaar. Goed, we gaan naar Hazerswoude-Dorp, want daar is de jaarmarkt weer. Een jaarlijks dorpfeest dat plaatsvindt in de laatste volle week van augustus. Dus je moet er nog even op wachten. Dit jaar van 23 tot en met de 29e. Een groot evenement voor het dorp, waar veel inwoners en bezoekers op afkomen. Eigenlijk is het een feestweek met allerlei activiteiten. Zoals daar zijn de braderie, een kermis met attracties, live muziek en feesttenten. De poldercross en activiteiten voor kinderen en families. Het evenement wordt omschreven als een groot feest voor jong en oud. En is een belangrijke traditie in de geschiedenis van Hazerswoude. Dus kom dat zien mensen van 23 tot en met 29 augustus.
1: Nou, gezellig, ik ga hand in hand over het terrein.
0: Met wie?
1: Nou, dat weet ik nog niet. Misschien wil jij wel mee, gezellig hoor.
0: Hand in hand.
1: We draaien er nog eentje tot aan het nieuws. Ja, en dan gaat Martin natuurlijk weer mixen. Hij heeft een spelletje voor ons, connections. Misschien nog wel een club van 26, ik weet het niet. In ieder geval draaien we de clubklassieken nu even. Ramsey Lewis en Club.

0: 60 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Of via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen. En Kaag en Brasem.
4: Dit is het weekend. Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brasem. Lokale radio van het wereldniveau. Dit is de weekendproloog. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aan-agenda en nog heel veel meer. Dit

0: Ja, maar toch is het daar nou beter. You're gonna make a boy out of me.
1: Ja, zoiets volgens mij. Ja. You're gonna make a boy out of me. Nou, Kim Wilde zegt vandaan hoor.
0: Ja, dat is het laatste waar ik mee haar heb geassocieerd in de jaren 80. Een van haar grootste hits opende het tweede uur van de weekendproloog mee. En dat was View from a Bridge.
1: Ja, in dit uur hebben we nog wat lokaliteiten hoor. We hebben het over de voedselbank Kaag en Brasem en Nieuwkoop. We gaan het hebben over de voortuinactie van operatie Steenbreek. Ja, we gaan het nog steeds ook hebben over Relus Breusma. Een wethouder in de gemeente Alphen aan de Rijn. Die wordt niet vervolgd, goed nieuws, maar het blijft wel aan hem kleven. Je mag niet zomaar iemands borsten betasten. Daar gaan we het straks over hebben.
0: Nee, dat mag zeker niet. Zelfs niet bij de weekendproloog. Behalve als ze van jezelf zijn.
1: Dat mag het wel, ja. Je mag wel aan jezelf zitten.
0: Dat mag zeker, ook tijdens de weekendproloog. Wat gaan we nog meer doen dit uur? Nou, we gaan leuke dingen doen. We hebben een spelletje straks voor je natuurlijk. We hebben een fijne mix, een soulplaat en de Connections. Hè. We waren gebleven bij Lee Towers. Gaan we door met Lee Towers. Blijf luisteren en je komt er te weten.

kan je geruststellen hoor. Geen Lee Towers meer op de radio. Maar wel nog een hele hoop mooie muziek. Dit komt uit de jaren 70 en het is van Billy Paul. En het heet Thanks for Saving My Life.

0: Waar is die man die in het café zat met mevrouw Jones? Mrs. Jones.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij is heel, toch wel het grootste hit is dat geweest van Billy Paul. Maar dit is eigenlijk wel leuk hoor. Thanks for saving my life. Gezelligheid op de radio.
2: Ja, de titel van die plaat die komt dicht bij het bericht wat ik heb voor je uit Hoogmade. Want de dorpsraad van Hoogmade die vraagt opnieuw ja, de aandacht voor de veiligheid van zwemmers in de douche. Want er moest er eentje gered worden. Want namelijk op vooral die warme zomerdagen zoeken veel kinderen verkoeling bij de brug aan de Kerkstraat. Maar volgens de dorpsraad levert dat gevaarlijke situaties op door de drukke doorvaart van boten. De dorpsraad wil dat de gemeente onderzoekt hoe de situatie veiliger kan worden. Bijvoorbeeld met waarschuwingsborden voor passerende voertuigen. Daarnaast pleit de dorpsraad voor de aanleg van een vaste zwemplek in Hoogmade. Bijvoorbeeld een plek bij de volkstuinen. Ja, die zien toch weer dan de omwonenden niet echt zitten. Tot er extra maatregelen zijn.
0: Die omwonenden, ja, hadden lastige mensen hoor, omwonenden.
2: Nou, ja, totdat die extra maatregelen zijn of er een vaste zwemplek is gerealiseerd, vraagt de dorpsraad wel om ouders hun kinderen op de risico's te wijzen. Zwemmen in de directe omgeving van de brug is gewoon verboden en kan gevaarlijke situaties opleveren. Geniet van het water, maar kies dan wel een veilige plek. Ja, goed advies hoor, dorpsraad.
0: Zeker een goed advies, dorpsraad. Wat ook een goed advies is om de banken aan de kant te zetten. Want het is tijd geworden voor de mix. En die openen we met Prospa. Here's Free Your Mind.
3: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Wertwijn.

0: Ella. En we openden met de Prospa en Free Your Mind. Dat was de mix van vandaag.
1: Komt zij niet uit Frankrijk, Martin? Kijk maar, hè?
0: Komt zeker uit Frankrijk.
1: Catrion, avec une brasson. Le Tour de France. We gaan kijken naar de uitslag. De uitslag van de New 3. En dan vinden wij op plekje nummer 3 met een 7,25 gemiddeld. Charlie XCX en Camera. Barry Can Swim. Dance Dance Dance doet het ietsjes beter. Een 7,63 voor Barry. En Almost Monday met Better Late Than Never. Ja, die doet het goed hoor. Een 8 rond, 8 gemiddeld. Dus de nummer 1 met de New 3 van deze week.
0: We hebben gelijk even een berichtje erachteraan, Pet, waarom niet?
1: Ja, want heb jij, vraag mij ook, maar heb jij tegels in je voortuin?
0: Ik heb wel veel tegels in mijn voortuin, ja, ja. Daar staat mijn auto op, ja, ik heb een oprit.
1: Ja. Ja, maar niet in je achtertuin, dat maakt een heleboel goed.
0: Maar heb ik ook wel tegels, maar niet zoveel.
1: Niet zoveel, nee. Nou, ruim 200 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn. Die hebben afgelopen voorjaar meegedaan aan de voortuinactie van operatie Steenbreek. Daarmee is volgens de gemeente voor honderden vierkante meters aan extra groen aangelegd. En met de actie wil de gemeente inwoners stimuleren om dus tegels te vervangen door planten. Meer groen zorgt voor de gemeente onder meer voor verkoeling tijdens warme dagen. Het helpt bij het opvangen van regenwater. Nou, dat hebben we niet veel, maar het biedt ook weer ruimte aan bijen en vlinders. De gemeente organiseert in het voorjaar van 2027 opnieuw een voortuinactie. Dus doe mee! Dat is goed voor het milieu.
0: Dat is zeker goed voor het milieu. Zeg, bij deze plaat ben ik wel klaar.
1: Ja, ik ook wel, maar deze zeker niet. Want dit was me toch een knijter, zeg hé. Uit een New 3 bij een andere radiostation, dachten wij net.
0: Ja, Tommy, van een tijd geleden. En we hadden het de eerste uur al over. We draaien altijd een plaatje van Down Under in de show.
1: Nou.
0: En als het even kan, elke uur. En dat maken we ook weer waar. Want ook deze jongens komen uit Australië. Dat zijn de mannen van Strange Talk en een hit van Weleer.

0: dat was hem helemaal. Wat leuk, hè, Pet? Ik vond hem, ja, ik was er zelf wel content mee dat ik deze ergens tegen het lijf liep. En ik dacht, nou, die gaan we draaien op de radio. Ik ben blij dat jij hem ook leuk vond.
1: Ik had hem in de map staan.
0: Strange Talk en Climbing Walls. Ja, hij stond in jouw map. Ere wie ere toekomt. En hebben we nog wat lokaals of wachten we daar nog even?
1: Ja, ik heb nog wel een klein lokaal berichtje.
0: Kom maar even door.
1: Klein. Dat is toch wel een heel bericht eigenlijk. Het gaat over Relus. Oh, sorry. Relus Breusma, wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn. Die wordt wat het OM betreft niet vervolgd voor aanranding. Dat meldt een woordvoerster van het OM woensdag. Voormalig collega-wethouder Anouk Noordermeer die deed meer dan een jaar geleden aangifte tegen Breusma. Maar die aangifte wordt nu geseponeerd vanwege uiteenlopende verklaringen als het aan het OM ligt. Noordermeer die gaat in beroep tegen dat besluit. Ze beweerde dat de CDA-wethouder haar borsten had betast. Volgens de OM is niet voldoende bewijs om Breusma daar strafrechtelijk voor te vervolgen. Op basis van het dossier concluderen wij dat de verklaringen van getuigen uiteenlopen.
0: Dat vaker zegt, zo, hè?
1: Ja, dat zegt het OM. De aangifte zegt zelf dat de verdachte met een vlakke hand op haar borsten heeft aangeraakt. Een vlakke hand. Een beetje gek.
0: Ja. Dat is niet dit.
1: Ik zou dat dan toch anders doen. Ja, sorry, we zitten allebei te knijpen. Nee, goed, de anderen hebben het over het vastpakken.
0: Natuurlijke reflex, Pet.
1: Dat is het, ja. Dat heb je als baby al. Nou, anderen hebben het dus over het vastpakken van de revers van haar jas of haar schouders. Daarom ziet het OM onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een succesvolle vervolging over te gaan. Ik bedoel, waarom zou je dan liegen? Toch als...
0: Ik weet het niet.
1: Als dame, waarom zou je... Of je moet een
0: hekel. Ik ken de betrokkenen niet, Pet. Ik kan daar geen oordeel over
1: hebben. Misschien had ze gewoon een hekel aan Relus. En was het niet zo? Misschien was het wel zo. Binnenkort hebben wij meer informatie erover.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Ja, daar is het tijd voor geworden. En wat gaan wij dan doen in de Connections? Nou, We've Got Tonight is een romantische ballade. Die werd geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Bob Seger. Onthoud die naam. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1978 op zijn album Stranger in Town. En in 1983 kreeg het lied wereldwijd bekendheid door de duetversie van Kenny Rogers en Sheena Easton. En deze uitvoering is geproduceerd door David Foster en groeide uit tot een grote internationale hit. De single bereikte de 6e plaats in de Billboard Hot 100, de 28e in de UK Single Chart en in Nederland bereikte hij de 21e positie. Later werd het nummer ook opgenomen door Ronan Keating en Lulu. En natuurlijk de connection van deze week, Anita Meijer en Lee Towers.

0: dag compleet met nieuws en informatie uit de regio. En de beste muziekmix. Studio.
1: Alphen en Studio Kaag.
0: En Brasem.
2: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog.

0: Sigurd, die was net op de radio samen met zijn Silvermoeder Band. En je hoorde Stil de Zeem in het kader van The Connections. Bob Seger, geboren op 6 mei 1945 in Detroit, Michigan. Een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn krachtige stem en zijn mix van rock, folk en heartland rock. Een term die je niet vaak hoort, hè?
1: Nee, ken ik niet.
0: Zeker niet in de weekendpoloog. Hij brak in de jaren 70 internationaal door met zijn begeleidingsband de Silver Bullet Band. En een van zijn bekendste nummers is Still the Same. In 1978 verscheen het op het eerder genoemde album Stranger in Town. Het nummer werd een groot hit in de Verenigde Staten en bereikte daar de 4e plaats in de Hot 100 in de Nederlandse top 40. Bleef hij steken op nummer 13, waarin hij 8 weken genoteerd stond trouwens. In de UK daar, had hij helemaal geen hit met dit nummer. En ja, het mag duidelijk zijn wat de Connections is, want hij heeft het nummer hiervoor geschreven. De enige echte te tere versie van We've Got Tonight van Kenny Rogers en Sheena Easton is toch echt wel een hele andere beleving dan Lee en Anita. Maar dat is mijn bescheiden mening. Stond ook op dat album waar dit mooie Still the Same op stond. En dat waren de Connections voor heden ten avond. Gaan we even gauw naar de UK Soul Chart, want dat moet ook gebeuren, hè? Gaan we de binnenkomers voor jou te hand nemen. De hoogste 2 op 13 binnen. Tanya Nolan en Reckless. En op 11, dat is de hoogste van allemaal, Ronan Cresham en The Touch of the Master Hand. Goed nieuws, denk ik. Maar dat even terzijde. Geen goed nieuws. Enfin, we hebben het er verder niet over. De top 10. Even wat stijgers. Van 19 naar 5, Michael B. Sutton en Enough is Enough. En van 11 naar 4, Devin Howard en I Couldn't Love You More. De nummer 1 blijft de nummer 1, Shyla Prosper en That Thing. Maar wij gaan voor jou de nummer 2 draaien. En dat is een fijne glijer van Lucas Seto. Hier is The Kettle Kinda Love.

0: kunst en vliegwerk hier, hoor, in de studio.
1: Nou,
0: maar
1: het zeker.
0: Komt allemaal, geloof ik, toch net op zijn pootjes terecht. Wat een mooie muziek hoorde je net op de radio. De mannen van Silk Sonic. Ze waren nog in Amsterdam, hè, met z'n tweeën.
1: Is dat zo?
0: Ik geloof dat het wel een fijne show was wat ze weggaven in de arena. Dat was Leave the Door Open. En daarvoor een plaatje uit de UK Soul Chart. Dat is onze aller Lucas Setto. Daar draaien we wat vaker van. Glijer van de maand. Nou. Dat zo en zo, maar wel een fijne glijer, hoor. Kettle kind of love.
1: De voedselbank Kagenbrazen met Nieuwkoop die is eigenaar geworden van hun eigen pand aan het Velerenveld in Roelofarensveen. Volgens de voedselbank zorgt de aankoop voor meer zekerheid, zodat ook in de toekomst inwoners die afhankelijk zijn van deze voedselbank kunnen blijven aankloppen. De bank die geeft wekelijks voedselpakketten aan ongeveer 100 huishoudens, goed voor zo'n 250 mensen uit de gemeenten Kaag en Brazen met Nieuwkoop. Een eigen pand betekent zekerheid voor onze vrijwilligers, maar bovenal voor de mensen die bij ons aankloppen, zegt voorzitter Kees uit Den Boogaard. Zij kunnen rekenen op een vertrouwde plek nu en ook in de toekomst. De aankoop van het pand is mogelijk gemaakt dankzij de eigen reserve van de voedselbank. Een renteloze lening van de Diaconie Protestantse Kerk Leimuiden. En donaties ook van Fonds Alphen en Omstreken. Het Nico Straathof Fonds deed ook mee en ook de PCI Heilige Clara Parochie. De komende jaren wil de voedselbank...
0: De wat, Ben? Nog een keer?
1: De PCI Heilige Clara Parochie.
0: Het is oké.
1: Ja.
0: Met goed van ze.
1: Zeker. De komende jaren wil de voedselbank dus geld gaan inzamelen om een deel van die financiering te kunnen aflossen. In ieder geval renteloos. Dat geldt. Dat zou ik ook wel willen. Maar helaas is dat niet het geval. Tot zover de berichten uit de regio. We hebben nog een aantal dingen voor je. Martin, heb je nog die clubklassieker eigenlijk straks ook?
0: Die heb ik ook nog, ja.
1: Oh ja, goed zo.
0: Maar eerst gaan we wat anders doen.
2: Lieve mensen, ja. Het is weer tijd voor de popquiz. En dan nu, een introspelletje.

0: vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
1: Ja, een heleboel is het altijd. Je hoort vier introotjes. Dan moet je natuurlijk raden wie het heeft gezongen en wat ze precies zingen. En dan komen ze allemaal uit een top 40 van exact een aantal jaar geleden. Dus van rondom 30 juli. En dan eentje komt dan uit een ander jaar. En die moet je onthouden en dat is de Odd One Out. Die moet je er dus uit zien te pikken. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik denk het, ja.
1: Oké, komen ze.

0: Nou, dat waren ze. Wil je het nog een keer horen?
1: Ja, ik wil die tweede, want ik moet zoveel schrijven in zo'n korte tijd. Nou ja, dat is...
0: Dat is die. Eentje mag je nog een keer horen. Zeg maar welke. Als je tijd nodig hebt, zou ik de derde kiezen.
1: Ja, doe maar.
0: Maar het is onherroepelijk afgelopen als hij klaar is met piano spelen.
1: Ja. Maar ik weet niet of hij het zelf speelt.
0: Ik denk het niet.
2: Ik denk het ook niet.
0: Nee. Goed, dit was de eerste.
1: Oeh, ja, ik vind het moeilijk. Dit is Justin Timberlake, toch?
0: Ja, en?
1: Dat is Feeling.
0: Nou, Can't Stop This Feeling.
1: Oh, Can't Stop This Feeling.
0: Maar...
1: Niet weten welk jaar.
0: Goed herkend, hoor. Dan de volgende.
1: Is dit niet Koongs and Cooking on Three Burners?
0: Ja, en hoe heet het plaatje? Ja, ze zingen het ook maar heel één keer. This Girl. Maar je had het wel goed herkend.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dit?
1: Ja, dit is Stromae.
0: Ja.
1: Niet Papa Oete, toch?
0: Nou, misschien toch wel.
1: Toch wel. Ja. Jeetje, Papa Oete, Papa Oete.
0: Oké dan, en dan de laatste.
1: Ja, die weet ik niet. Dat vind ik lastig.
0: Ik weet ook niet hoe die heet.
1: Nee.
0: De hele mond vol, hoor. Het is Summer of You. Summer on You. Sam Veld, Lucas, Steve en Wolf. Uh-huh. En je hebt nog 15 seconden om te raden welke er niet bij hoorden. Welk jaar is anders? Of beter gezegd, wat komt uit een ander jaar?
1: Dit is Stromae, is uit hetzelfde jaar. When I spent the summer on you. Justin Timberlake, denk ik, ook.
0: Oké, dus jij denkt deze.
1: Ja.
0: Dan heb ik slecht nieuws.
1: Stromae is volgens mij, dit is ergens 2014 of 13.
0: Dit is 2013, maar ja. Al die andere platen komen van 3 jaar later.
1: Oh, 3 jaar?
0: 2016. Wow. Dus okay. Dan mag ik hem kiezen.
1: Ja, kies jij maar welke van de vier.
0: Dat vind ik fijn.
1: Ja.
0: Want ik vind dit toch zo'n ongelofelijke goede plaat. Zeker met kop en schouders bovenuit. Can't Stop the Feeling is ook leuk, hoor.
1: Ja. Maar
0: Stromae is zo'n wereldartiest. En dit vind ik zijn beste nummer. Geniet van. Papa, yeah.

0: kanshebbers hebben voor een hoge notering in de eindlijst van de nieuwe Triton horen deze twee senioren van de disco.
1: Ja,
0: en de zwarte muziek er zeker bij. Chaka Khan en Snoop Dogg. Twee helden tezamen. En Boogie is in my soul. Nou, dat is het zeker. En dat was de ene laatste voor de weekendproloog van vanavond. Aan alles komt een eind, hè?
1: Er komt helaas aan alles een eind. En mocht je nog niks op de agenda hebben... Nou, in het eerste uur heb je kunnen horen dat je lekker naar Nico Domburg kan deze zondagmiddag. En kreuken maar bij de Kreukweekender in Oude Wetering. Ook daar is nog een heleboel boel te beleven. En volgende week in het programma hopen we weer voor jou een nieuw tweet te hebben. En een aanagenda. En
0: connections hebben we weer. Ja, hoor. Een dode van de week als het even mee zit.
1: Dat moet ook even doorgaan nog steeds.
0: Ja. Oh, als het tegen zit, is maar net van welk perspectief je het bekijkt. De laatste van vanavond is van Elton McLean. En

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je klaar voor de 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen of via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten Zeven Zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu Into the Groove. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je slag voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus vanaf 2 uur 's middags via het tv-kanaal van Studio Alphen via studioalphen.nl. Trekker Trek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
2: The Dance Decade.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Vanuit het groene hart van de Randstad.
4: Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brazen.
5: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zet je voor meer dan 160 bloedfanatieke deelnemers. En loodzware sleepwagens. Trekkertrek. Familiedag. Zaterdag 1 augustus. Vanaf 2 uur 's middags. Via het tv-kanaal van Studio Alphen. Via studioalphen.nl. Trekkertrek Familiedag. Volg je live bij Studio Alphen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
3: Wanneer Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
2: The Dance Decade.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Rechtstreeks vanuit het Groene Hart. En altijd actueel.
4: Studio Alphen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.